0: stadion in Philadelphia wordt ook een pro-Palestijns protest verwacht. En daarom neemt de politie dus ook extra maatregelen. Nabij de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen bij een luchtaanval van het Russische leger. 2 van de 3 slachtoffers zijn kinderen, een meisje van 2 jaar en een jongen van 3 jaar. Bij de aanval raakten ook verschillende huizen en voertuigen beschadigd. In Johannesburg in Zuid-Afrika is een demonstratie georganiseerd voor de slachtoffers van een mogelijke seriemoordenaar. In de stad werden op 2 maanden tijd de lichamen van 9 vermoorde vrouwen gevonden. De moorden veroorzaken onrust in Johannesburg. Vrouwenrechtenorganisaties eisen dat de overheid snel ingrijpt. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft Anderlecht de wedstrijd tegen Zulte Waregem gewonnen met 3-0. In het klassement staat Anderlecht nu op de 5e plaats. De voorbije avond speelde Lommel ook tegen KV Mechelen. Die wedstrijd eindigde op een 0-0 gelijkspel. In het klassement staat Lommel op de 11e plaats, Mechelen op de voorlaatste. De trainer van Mechelen, Fred van der Bist, beseft dat het beter moet.
1: Met puntjes, 3 gelijke spelen in 7 wedstrijden koop je niet veel. In La Louvière beloon je je eigen niet. Vorige week beloon je je eigen niet met punten. Vandaag beloon je je eigen niet met 3 punten. Er zijn toch 4-5 punten die in de rekening op dit moment doorwegen. Maar bon, ik vond dat we terug een ploeg zagen die ervoor ging, zoals vorige week. We hebben de 0 gehouden, dat is ook positief. Maar het is aan de overkant dat we die kansen, die 100%, 1000% kansen, dat we absoluut moeten gaan afwerken.
0: En dan nog het weer vannacht. Zwaar bewolkt weer bij temperaturen rond 16 graden. Na de ochtend eerst wat regen, later droog met opklaringen en temperaturen tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse leger heeft in het Caraïbische zeegebied opnieuw een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot. Bij die aanval zouden 4 opvarenden om het leven zijn gekomen. Het Amerikaanse leger beweert dat de boot gebruikt werd om drugs te smokkelen, maar heeft daar geen bewijzen van getoond. Sinds september vorig jaar heeft de VS al tientallen gelijkaardige aanvallen uitgevoerd. En daarbij zijn in totaal al enkele honderden mensen gedood. De aanvallen zijn zeer omstreden. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in strijd met het internationaal recht. Nog in de VS, of liever in de VS in Philadelphia, hebben pro-Palestijnse actievoerders gedemonstreerd bij het stadion waar Ed Sheeran vannacht optreedt. Het is een eerste concert sinds de controverse rond Macklemore. Begin deze week raakte bekend dat Macklemore werd geschrapt als voorprogramma van Sheeran. Hij werd onder druk van een concertorganisator uit de tournee gezet vanwege zijn pro-Palestijnse standpunten. Sheeran zelf kreeg de voorbije dagen veel kritiek omdat hij toegaf aan de druk. Zo is onder meer ook zijn begeleidingsband opgestapt uit solidariteit met Macklemore. Tickets voor het concert zouden ook voor de helft van de originele prijs verkocht zijn. Nabij de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen bij een luchtaanval van het Russische leger. 2 van de 3 slachtoffers zijn kinderen, een meisje van 2 jaar en een jongen van 3 jaar. Bij de aanval raakten ook verschillende huizen en voertuigen beschadigd. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft Anderlecht de wedstrijd tegen Zulte Waregem gewonnen met 3-0. In het klassement staat Anderlecht nu op de 5e plaats. De voorbije avond speelde Lommel ook tegen KV Mechelen. Die wedstrijd eindigde op een 0-0 gelijkspel. In het klassement staat Lommel op de 11e plaats, Mechelen op de voorlaatste. De trainer van Mechelen, Fred van der Biest, beseft dat het beter moet.
1: Met puntjes, 3 gelijke spelen in 7 wedstrijden koop je niet veel. In La Louvière beloon je je eigen niet. Vorige week beloon je je eigen niet met punten en vandaag beloon je je eigen niet met 3 punten. Het zijn toch 4-5 punten die in de rekening op dit moment doorwegen. Maar bon, ik vond dat we terug een ploeg zagen die ervoor ging, zoals vorige week. We hebben de 0 gehouden, dat is ook positief. Maar het is aan de overkant dat we die kansen, die 100%, 1000% kansen, dat we absoluut moeten gaan afwerken.
0: En dan nog het weer. Vannacht zwaar bewolkt weer bij temperaturen rond de 16 graden. Na de ochtend eerst wat regen, later droog met opklaringen en temperaturen tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Gaza zijn gisteren opnieuw verscheidene mensen om het leven gekomen bij aanvallen van het Israëlische leger. Er vielen zeker 4 doden, 1 van hen is een meisje van 10 jaar. De aanvallen werden onder meer uitgevoerd bij 2 vluchtelingenkampen. Er vielen ook verschillende gewonden. Bijna een jaar geleden werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hamas, maar desondanks blijven de aanvallen toch gewoon doorgaan. Sindsdien zouden er al zeker 1300 Palestijnen zijn gedood. Vaak gaat het om burgerslachtoffers. In de VS in Philadelphia hebben pro-Palestijnse actievoerders gedemonstreerd voor een optreden van Ed Sheeran vannacht. Het is zijn eerste concert sinds de controverse rond Macklemore. Begin deze week raakte bekend dat Macklemore werd geschrapt als voorprogramma van Sheeran. Hij werd onder druk van een concertorganisator uit de tournee gezet vanwege zijn pro-Palestijnse standpunten. Sheeran zelf kreeg de voorbije dagen veel kritiek omdat hij toegaf aan die druk. Hij begon zijn optreden met excuses en gaf toe dat hij fouten heeft gemaakt. Sheeran noemde de situatie in Gaza ook rampzalig en onrechtvaardig.
1: What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate. Our heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives, of children's lives.
0: Het Amerikaanse leger heeft in het Caraïbische zeegebied opnieuw een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot. Bij die aanval zouden 4 opvarenden om het leven zijn gekomen. Het Amerikaanse leger beweert dat de boot gebruikt werd dus om drugs te smokkelen, maar heeft daar geen bewijzen van getoond. Sinds september vorig jaar heeft de VS al tientallen gelijkaardige aanvallen uitgevoerd. Daarbij zijn in totaal al enkele honderden mensen gedood. De aanvallen zijn zeer omstreden. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in strijd met het internationaal recht. En de komende dag wordt in 70 steden en gemeenten een autoluwe zondag georganiseerd. Auto's en motoren worden uit het centrum geweerd en er zijn activiteiten voor fietsers, voetgangers en skaters. Voor het eerst doen ook 20 Waalse steden en gemeenten mee aan het evenement. En dan nog het weer. Vannacht zwaar bewolkt weer bij temperaturen rond 16 graden. Na de ochtend eerst wat regen, later droog met opklaringen en temperaturen tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

lang. Het huis lijkt te vragen, hoe vul ik de dagen? De bloemen ze treuren, verliezen hun kleur. En ook de lakens zoeken je warmte. Het bed voelt zich eenzaam, wat mis ik je geur.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. Ed Sheeran heeft zich voor het eerst openlijk uitgesproken over de situatie in Gaza. Hij deed dat aan het begin van een concert in de VS. Sheeran kreeg de voorbije dagen veel kritiek omdat de Amerikaanse rapper Macklemore geschrapt werd uit zijn voorprogramma. Dat gebeurde onder druk van een concertorganisator vanwege de pro-Palestijnse standpunten van de rapper. Sheeran begon zijn optreden met excuses en gaf toe dat hij fouten heeft gemaakt. Hij noemde de situatie in Gaza ook rampzalig en onrechtvaardig.
1: I don't want to disappoint fans. And I've never wanted to be an activist musician, but this has put me in the middle of an important and passionate argument about freedom of speech and the most complex political issue on the planet. What is happening in Gaza is a catastrophic and unjustifiable and disproportionate. My heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives, of children's lives.
0: Bij het stadion waar het concert werd georganiseerd was ook een demonstratie van pro-Palestijnse actievoerders. De politie had extra veiligheidsmaatregelen genomen. In Gaza zijn gisteren opnieuw verscheidene mensen om het leven gekomen bij aanvallen van het Israëlische leger. Er vielen zeker 4 doden, 1 van hen is een meisje van 10 jaar. De aanvallen werden onder meer uitgevoerd bij 2 vluchtelingenkampen. Er vielen ook verschillende gewonden. Bijna 1 jaar geleden werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hamas, maar desondanks blijven de aanvallen gewoon doorgaan. Sindsdien zouden er al zeker 1300 Palestijnen zijn gedood. Vaak gaat het om burgerslachtoffers. PMD-afval wordt nog te vaak fout gesorteerd. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Sanne van Looy van N-VA opvroeg. Vorig jaar werd in Vlaanderen ruim 176.000 ton PMD ingezameld, maar bijna 24.000 ton daarvan bleek fout gesorteerd. Er zou nog altijd heel wat verwarring zijn over wat er precies in de PMD-zak hoort. Zo werd vorig jaar bijvoorbeeld nog 304 ton ontploffingsgevaarlijk materiaal aangetroffen bij het PMD, maar ook 460 ton medisch afval. Bij het PMD-afval mogen enkel plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons. En de komende dag worden in 70 steden en gemeenten een autoluwe zondag georganiseerd. Auto's en motoren worden dan uit het centrum geweerd en er zijn activiteiten voor fietsers, voetgangers en skaters. Voor het eerst doen ook 20 Waalse steden en gemeenten mee aan het evenement. En dan nog het weer. Voorlopig nog zwaar bewolkt weer bij temperaturen rond 16 graden. Na de ochtend eerst wat regen, later droog met opklaringen en temperaturen dan tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

En dan gaat er dat ook. Als je 's morgens wakker wordt en je kijkt in de spiegel. Wat leven. Je zet hem maar op de wereld en het begint al. Uw pa werkt en uw ma werkt. En je vliegt in de kindercrash. En de crash

maar het leven gaat zo snel. En voordat je het weet zit op weg naar school, je boekentasken onder je arm en je zet content en fier. En je denkt nu gaat het leven beginnen, de vogeltjes zeggen, de bloemetjes.

bij. En je zit op weg naar huis. Hugo Rief op je schouder. Cafeetje links, cafeetje rechts. En je komt thuis. En je moeder staat in haar deurgatje en zegt ze: Jean-Pierre, zijt jij dat? Een zo'n vent geworden op 1 jaar tijd. En je vader komt van zijn werk en is met zijn velo tegen de gevel. En zegt hij: Jean-Pierre, een zo'n man geworden, allemaal op 1 jaar. En jij denkt: nu hebben ze mij niet meer liggen. Nu gaan we leven, de vogeltjes, de bloemetjes. En s'avonds, heel de familie zit naar de televisie te kijken. Programma's zijn al lang voorbij, maar ze kijken nog een beetje naar het testbeeld. En daarna zegt vader, zegt de jongen, zegt hij: nu dat we weer samen zijn, laat ons over het leven klappen. En jij direct: ja pa, de vogeltjes zeg, de bloemetjes zeg. Zegt de Jean-Pierre: op uw leeftijd, kijk eens naar uw moeder. Dat mens heeft gewerkt, haar hele leven lang gewerkt. En ik, Jean-Pierre, ik heb gewerkt. Het is aan u een toer, ga werken. Naar het fabriek, en het fabriek...

stomme fabriek. Maar zeg, na 40 jaar komt de grote directeur recht naar uw machine. Hij zegt, hij zei de gij Jean-Pierre. Ja, meneer de directeur. En je bent al content. Stel je voor, zeg, na 40 jaar komt de grote directeur persoonlijk met die spreek. Zegt de Jean-Pierre, en toen jij 40 jaar in mijn fabriek gewerkt. Ja, meneer de directeur. Het is niet te geloven, zegt hij. Maar Jean-Pierre, jongen, ik heb toch een probleem, zegt de directeur. Zie je, van mij moet jij hier blijven. Maar uw eigen jongere collega's, zeggen ze, meneer de directeur.

Erdin Champierre, de Vaux-Regisseur, de Bloemetjesser. Leven, leven. Wel mensen, vergeet het maar, hè. Verdomme, vergeet het maar. Want voordat je het weet, waar zitten bij ze? Bij Doopweekes. En waar zitten Doopweekes?

0: 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Voor de 20ste keer is het vandaag een autovrije zondag met allerlei evenementen voor fietsers, wandelaars en skaters in tal van gemeenten en steden. Een recordaantal doet mee, zegt Els van den Broek van Mobiel 21, een van de organisatoren.
1: De voorbije jaren schommelden we altijd rond de 50 steden en gemeenten die meededen. En vandaag mag ik vertellen dat het er meer dan 70 zijn. En dat is door een straffe versterking vanuit Wallonië, waar voor het eerst Wallonie sans voiture heel erg werd gepromoot en waardoor er meer dan 20 Waalse gemeenten een autovrije zondag gaan organiseren.
0: De Vlaamse Milieumaatschappij meet vandaag de luchtkwaliteit in gemeenten die meedoen om de resultaten te vergelijken met gewone zondagen. De Amerikaanse president Trump heeft onverwacht zijn weekend ingekort om terug te keren naar het Witte Huis. Een officiële verklaring is er nog niet, maar wellicht is de aanleiding de aanval van de Houthi-rebellen uit Jemen op de Saoedische hoofdstad Riyadh. Daar trof een raket een brandstoftank. Op de luchthaven werden de vluchten geannuleerd of vertraagd. De Amerikanen in het Midden-Oosten zijn al gewaarschuwd voor een onvoorziene escalatie. De Houthis krijgen steun van Iran en voeren al langer strijd tegen het regime in Saoedi-Arabië. Door het conflict tussen de VS en Iran is die strijd ook weer opgeflakkerd. De Britse zanger Ed Sheeran heeft zich voor het eerst openlijk uitgesproken over de situatie in Gaza. Hij deed dat bij het begin van zijn concert in Philadelphia. De voorbije dagen kreeg Sheeran veel kritiek omdat de Amerikaanse rapper Macklemore geschrapt werd uit zijn voorprogramma. Dat gebeurde onder druk van een concertorganisator vanwege de pro-Palestijnse standpunten van de rapper. Sheeran gaf toe dat hij fouten heeft gemaakt en hij noemde de situatie in Gaza ook rampzalig en onrechtvaardig.
2: What is happening in Gaza is a catastrophic and unjustifiable and disproportionate. My heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives.
0: Getuigen van Jehovah mogen voortaan een bloedtransfusie ondergaan. Dat heeft de internationale leiding van de streng religieuze geloofsgemeenschap bekendgemaakt. Vroeger was een bloedtransfusie strikt verboden. Dat heeft het leven gekost aan sommige gelovigen die een transfusie nodig hadden, bij hen ook kinderen. Maar nu hebben ze de Bijbelpassage nog eens bekeken waarop het verbod gebaseerd is. En die tekst heeft het niet specifiek over onderdelen van bloed, zoals plasma, bloedplaatjes of rode bloedcellen. Daarom mogen gelovigen nu zelf beslissen of ze een bloedtransfusie aanvaarden als dat nodig is. Sport in het voetbal heeft Anderlecht tegen Zulte Waregem gewonnen met 3-0. Bentayeb maakte er net voor de rust 1-0 van. In de tweede helft scoorde Winkler twee keer kort na elkaar. Anderlecht staat nu vijfde in het klassement. Eerder speelde Lommel 0-0 gelijk tegen KV Mechelen. En Nafi Thiam heeft de zevenkampmeeting in Talens in Frankrijk gewonnen. Thiam begon als leider aan de afsluitende 800 meter en ze kon haar eerste plaats vasthouden. Het was de eerste zevenkamp die ze volledig afwerkte sinds haar gouden medaille op de Olympische Spelen van Parijs 2 jaar geleden. Ook Norvits kampte sinds de Spelen met veel blessures. Zij werd in Talens derde. Het weer is nog regenachtig na de middag, droog vanaf de kust met afwisselend zon en wolken tot 22 graden. Morgen vrij zonnig en 20 graden, de dagen daarna geleidelijk warmer tot 25 graden op het einde van de week. Meer op vrtnieuws.be.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. 70 steden en gemeenten doen vandaag mee aan de Autovrije Zondag. En in 5 deelnemende steden in Vlaanderen onderzoekt de Vlaamse Milieumaatschappij vandaag wat het effect is op de luchtkwaliteit. De VMM werkt daarvoor samen met het Telraam. Dat is een project waar ook burgers aan kunnen meewerken, zegt Katrien Smet.
1: Die hebben verschillende sensoren in Vlaanderen laten plaatsen aan gevels. En die meten de verkeersstromen. Dus hoeveel wagens er passeren, maar ook fietsen, bussen, het zwaarder vervoer. En we gaan dus eigenlijk de uitstoot berekenen. We gaan die verkeersgegevens koppelen aan emissiefactoren. Factoren die de uitstoot aangeven van verschillende voertuigtypes.
0: 1 kilo op de 7 PMD-afval wordt nog altijd fout gesorteerd. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Sanne van Looij heeft opgevraagd. Sinds 2021 mogen er meer soorten verpakkingen in de PMD-zak. Daardoor wordt veel meer afval ingezameld, maar er is nog veel verwarring over de regels blijkbaar. Bij het PMD-afval mogen alleen plastic en metalen verpakkingen en ook drankkartons, maar er zit vaak ook afval in de blauwe zak dat kan ontploffen, zoals batterijen of gasflessen en ook medisch afval zoals naalden. Elke ton aan verkeerd gesorteerd PMD-afval kost ongeveer 1000 euro aan extra verwerking. De Amerikaanse president Trump heeft onverwacht zijn weekend ingekort om terug te keren naar het Witte Huis. Een officiële verklaring is er nog niet, maar wellicht is de aanleiding de aanval gisteren op de Saoedische hoofdstad Riyad. Een raket raakte daar een brandstoftank nabij de luchthaven. Die aanval was het werk van Houthi-rebellen in buurland Jemen, die de steun krijgen van Iran. De Amerikanen in het Midden-Oosten zijn al gewaarschuwd voor een mogelijke escalatie van het geweld. In het oosten van Duitsland zijn er vandaag opnieuw 2 deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommern en in Berlijn. Na de nederlaag vorige week in Sachsen-Anhalt is het vooral weer bang afwachten voor de christendemocraten van bondskanselier Merz, zegt Jeroen Rijgaard.
2: Na de zware nederlaag in Sachsen-Anhalt 2 weken geleden dreigt nu opnieuw een afstraffing voor de CDU met verlies in Berlijn, waar ze de vorige verkiezingen nog de grootste waren. En in Mecklenburg-Voorpommern komt de kiesdrempel zelfs gevaarlijk in zicht. De partij zou daar zo'n 6% halen. Er zijn meer en meer mensen die zeggen dat het met Merz niet meer zal lukken, dat door hem de AfD alleen maar groter wordt. De AfD staat ook vandaag 2 keer op forse winst. Nu voorlopig krijgt hij nog voldoende rugdekking van de toppers binnen de partij, maar ga er maar vanuit dat na opnieuw bar slechte resultaten vanavond de hele discussie moet Merz weg opnieuw op gang zal komen.
0: Sport in het voetbal klimt Anderlecht naar de 5e plaats in het klassement na een 3-0 zege tegen Zulte Waregem. Bentayeb maakte er net voor de rust 1-0 van. Winkler scoorde 2 keer erna. Eerder gisteravond speelde Lommel 0-0 gelijk tegen KV Mechelen. Het weer. Eerst nog regen. Na de middag wordt het droog vanaf de kust met afwisselend zon en wolken tot 22 graden. Morgen vrij zonnig tot 20 graden. De dagen daarna geleidelijk nog wat warmer tot 25 graden op het einde van de week. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio BNE.
4: Goedemorgen, laat ons deze zondag maar aan het lijstje van mooie dagen toevoegen. Aan de muziek zal het niet liggen. De opener komt van een goed gemutste Verminne.
5: Radio BNE, klaar wakker weekend.
3: Herbert Verhagen.

Johan Verminnen duidelijk in zijn nopjes. Ook al staat de herfst voor de deur, hij schreef daar een mooi liedje over einde seizoen. En het past bij de meest recente column op zijn website. Sterk leesvoer.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Deze week las ik dat Meteor al verschillende nummers schreef voor K3, onder een schuilnaam weliswaar, Jens Animo, bedacht door ChatGPT. Ah, wel, merci.

0: skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
2: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, schat, ik heb
4: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar...

bekend liedje uit 82, Amore Mio. Ligt er een vergeten Vlaamse hit in jouw kast? Stuur maar door in een bericht via VRT Max. Dan wordt dat misschien één deze de Vlaamse top 10 hit van toen in Klaarwakker, hier op Radio B1.

Jaren 70 muziek van Leif Garrett. Verwacht je maar aan een paar goede lachsalvo's vanmorgen, want om 10 uur is Luc Appermont er weer met zijn panel voor de zoete inval. En deze namiddag wil ik je zeker Radio Bene tophits uit 1989 aanbevelen. Vanaf 4 uur krijg je dan de grootste hits uit dat Grand Cru jaar. Een paar titels als Een leeuw in een kooi van Willy Sommers, The Best van Tina Turner en De Noorderwind van onze Wiltura.

0: bank zit je drie keer goed.
1: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
0: VDK Bank. Excellent.
2: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
0: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
2: Kijk op excellent.be.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

Al maanden in de Radio BNI Vlaamse 30, Maxime en Babette. Heb je het overzicht van gisteren gemist? Wel, je kan het herbeluisteren hè, bij Radio BNI op VRT Max. Dikke merci trouwens om ons daar ook een hartje te geven en ons te volgen. Vanaf dan zit je altijd op de eerste rij bij Radio BNI.

0: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bod te doen op deze huis.
1: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
2: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
1: Nee.
2: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
1: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
2: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
1: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk,
3: ja. Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
4: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
5: Hoe laat ik thuis het goedkoopst? Moet ik wachten tot de zon schijnt? En is hij dan morgen wel opgeladen?
4: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
5: Wow.
4: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
7: Ja, graag. Iets Japan, die.
8: Ibiza.
7: Ruim.
8: Ja, maar niet te groot, hè.
7: Kleurrijk.
8: Ja, met veel beige.
6: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
9: Oh, yellow.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
11: promo koken.
12: Vanavond een currieke?
10: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
12: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
14: Hallo.
13: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
14: Ja, ik wil autotechniek studeren.
13: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
14: Maar ja, tuurlijk, want dat is goed voor het milieu.
13: Ja.
14: En dan krijg ik misschien wat centjes.
13: Nou, dat is slim, dat is heel slim.
15: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
16: Radio BNE.
17: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Amerikaanse president Trump is onverwacht vroeg teruggekeerd van zijn weekendverblijf. Een record aantal steden en gemeenten nemen vandaag deel aan de autovrije zondag. En Anderlecht klimt in het klassement na een zege tegen Zulte Waregem. De Amerikaanse president Trump heeft onverwacht zijn weekend ingekort en is teruggekeerd naar het Witte Huis. Katrien van der Schot, dat zou te maken kunnen hebben met de aanval gisteren op de Saoedische hoofdstad Riyadh.
1: Ja, Trump is duidelijk gealarmeerd door die aanval van de Houthi-rebellen uit Jemen. Gisteren hebben ze een zware raket vlak naast de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh doen belanden. De Houthi-rebellen krijgen wapens van Iran, de aardsvijand van de VS en Israël, en ze worden aangevallen door Saoedi-Arabië, een bondgenoot van de VS. De grotere oorlog tussen Amerika en Iran heeft ook dat conflict in Jemen doen opflakkeren met wederzijdse aanvallen en de Houthis worden dus steeds triester. President Trump is daarop vliegensvlug naar Washington teruggekeerd van zijn weekendverblijf en de Amerikanen in de regio zijn nog maar eens gewaarschuwd dat het conflict onvoorzien kan uitbreiden.
0: En wat is het risico dan?
1: Ja, het kan leiden tot nog meer wapengeweld in de regio en de Houthis kunnen een belangrijke zeestraat in de Rode Zee afsluiten voor olietankers Bab el-Mandeb, net zoals zijn bondgenoot Iran de straat van Hormuz aan de Persische Golf dichthoudt. Dat zou allemaal oliestaat Saoedi-Arabië veel pijn doen, maar ook de oliebevoorrading wereldwijd nog meer hinderen en dan zouden ook wij meer moeten betalen voor benzine, diesel en stookolie.
0: Nog meer, inderdaad. Dankjewel, Katrien. 70 steden en gemeenten in heel het land doen vandaag mee aan de autovrije zondag. Dat is een record. En bij 5 Vlaamse deelnemers gaat de Vlaamse Milieumaatschappij onderzoeken wat het effect is op de luchtkwaliteit. Katrien Smet van de VMM.
2: We doen dat omdat we de impact willen aantonen die ons gedrag eigenlijk heeft op de luchtkwaliteit. Als we meer te voet gaan, meer de fiets nemen, minder de wagen, dan heeft dat wel degelijk een positief effect op de luchtkwaliteit. Dan komen er wel degelijk minder vervuilende deeltjes in de lucht. En dat is ook goed voor onze gezondheid.
0: 1 kilogram op de 7 in de PMD-afvalzak hoort daar niet thuis. Er worden dus nog altijd veel fouten gemaakt bij het sorteren, blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Sanne van Looy heeft opgevraagd. Sinds 2021 mogen er meer soorten verpakkingen in de PMD-zak, plastic, metalen verpakkingen en drankkartons. Maar er zit vaak ook afval in dat kan ontploffen, zoals batterijen of gasflessen, en ook medisch afval, zoals naalden. Elke ton aan verkeerd gesorteerd PMD-afval kost ongeveer 1000 euro aan extra verwerking. Vorig jaar was dat goed voor 24 miljoen euro. Getuigen van Jehovah mogen voortaan een bloedtransfusie ondergaan. Dat heeft de internationale leiding bekendgemaakt van die streng religieuze geloofsgemeenschap. Vroeger was een bloedtransfusie strikt verboden voor Jehovah-getuigen en dat heeft het leven gekost aan sommige gelovigen die een transfusie nodig hadden, bij hen ook kinderen. Maar nu hebben ze de Bijbelpassage nog eens bekeken waarop het verbod gebaseerd is. En die tekst heeft het niet specifiek over onderdelen van bloed, zoals plasma, bloedplaatjes of rode bloedcellen. En daarom mogen gelovigen nu zelf beslissen of ze een bloedtransfusie aanvaarden. In het oosten van Duitsland zijn er vandaag opnieuw 2 deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren en in Berlijn. In Mecklenburg-Voorpommeren zijn de socialisten van de SPD en de radicaal-rechtse AfD ongeveer even groot in de peilingen. In Berlijn ligt de radicaal-linkse partij Die Linke op kop. Het is vooral de vraag hoe de christendemocraten van bondskanselier Merz het zullen doen, zegt Jeroen Rijgaard.
3: Na de zware nederlaag in Sachsen-Anhalt 2 weken geleden dreigt nu opnieuw een afstraffing voor de CDU met verlies in Berlijn, waar ze de vorige verkiezingen nog de grootste waren. En in Mecklenburg-Voorpommeren komt de kiesdrempel zelfs gevaarlijk in zicht. De partij zou daar zo'n 6% halen. En intussen zakken de populariteitscijfers van Merz verder weg. Gevolg, het rommelt binnen de CDU. Er zijn meer en meer mensen die zeggen dat het met Merz niet meer zal lukken, dat door hem de AfD alleen maar groter wordt. De AfD staat ook vandaag 2 keer op forse winst. Ja, en het was Merz zijn doel net om de opmars van die partij tegen te houden. Maar momenteel gebeurt dus enkel het omgekeerde. Nu voorlopig krijgt hij nog voldoende de rugdekking van de toppers binnen de partij. Maar ga er maar vanuit dat na opnieuw bar slechte resultaten vanavond de hele discussie moet Merz weg opnieuw op gang zal komen.
0: Bij een Russische aanval in de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen omgekomen, een moeder en haar 2 kleine kinderen. Oekraïne heeft zelf ook 100 drones richting Moskou gestuurd. De meeste werden neergeschoten. Enkele kwamen terecht op woongebieden. Daarbij zijn ook 2 doden gevallen. En er is een olieraffinaderij getroffen. Het is vandaag de laatste dag van de parlementsverkiezingen in Rusland. De Britse zanger Ed Sheeran heeft zich voor het eerst openlijk uitgesproken over de situatie in Gaza. Hij deed dat bij het begin van zijn concert in Philadelphia. Sheeran kreeg de voorbije dagen veel kritiek omdat de Amerikaanse rapper Macklemore geschrapt werd uit zijn voorprogramma vanwege zijn pro-Palestijnse standpunten. Sheeran gaf toe dat hij fouten heeft gemaakt en hij noemde de situatie in Gaza rampzalig en onrechtvaardig.
4: What is happening in Gaza is a catastrophic and unjustifiable and disproportionate. My heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives.
0: Sport in het voetbal klimt Anderlecht naar de 5e plaats in het klassement. Anderlecht won met 3-0 van Zulte Waregem. Ben Tayeb was de uitblinker met een doelpunt voor de rust en 2 assists kort daarna. Maarten Winkler kon die voorzetten verzilveren. Zulte had toen net de geblesseerde Doman Bostien vervangen. Zijn invaller Brent Gabriel was dus al na enkele minuten geklopt.
5: Ik heb me geprobeerd zo snel mogelijk klaar te maken op het moment dat ik wist dat ik moest spelen. En het is natuurlijk jammer dat je denk, na 4 minuten al de eerste goal binnenkrijgt. Ja, dan is gewoon proberen verder te doen. En jammer bij die tweede. Ik denk wel een paar goede dingen gedaan. Die trek ik mij op, maar jammer.
0: Eerder speelde Lommel en KV Mechelen 0-0 gelijk. En Nafi Thiam heeft de 7-kamp-meeting gewonnen in Talence in Frankrijk. Thiam begon als leider aan de afsluitende 800 meter en ze kon haar eerste plaats vasthouden. Het was de eerste 7-kamp die ze volledig afwerkte sinds haar gouden medaille op de Olympische Spelen van Parijs 2 jaar geleden. Norwits werd in Talence 3e. Eerst nog regenachtig, na de middag droog vanaf de kust met afwisselend zon en wolken tot 22 graden. Morgen vrij zonnig tot 20 graden. De dagen daarna opnieuw geleidelijk warmer tot 25 graden op het einde van de week. En we begonnen het nieuws met de spanningen in het Midden-Oosten. Na de aanval van de Houthis van Jemen op de Saoedische hoofdstad Riyad is de Amerikaanse president Trump vervroegd teruggekeerd van zijn weekendverblijf naar het Witte Huis. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio Bene. Radio Bene Klaarwakker Weekend.
7: Herbert Verhagen.
8: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
6: Een mooie zondag.
8: VRT Radio Bene.
9: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage. Un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle. Il y a une éternité.

Een nazomerse start van dit tweede uur klaarwakkere weekend. L'été indien van Joe Dassin. En kijk, op 23 september begint die astronomische herfst. Vanaf dan kunnen we weer over nazomerweer spreken als het zonnig, rustig en warm is buiten. En dat staat toch wel op de kaarten zeker? Wat mij betreft, hoe meer, hoe liever. Wie vrijdag naar Blokken keek op VRT1 heeft hem gezien. Doran.

0: Rose was zelf een grote fan van de artiesten die bij de Rat Pack hoorden, zoals Frank Sinatra, Dean Martin en Sammy Davis Jr. En fans van crooners, en dat zijn er veel, die troepen vanavond weer samen tussen 6 en 8 in de Croonerclub van Radio Bene, de Rat Pack, met Vanessa van Hoven. Daarmee kan je een mooi, stijlvol orgelpunt achter je weekend zetten.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Bebat.
2: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
4: Goh.
2: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
4: Check.
2: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
3: Bebat.
2: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
4: Oh.
2: Oei.
4: Met een enkel.
2: Schat, ça va?
4: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
2: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.

10cc. En nu, de allereerste single van Clouseau uit 87. Sinds eind augustus doen Koen en Chris mee aan Beste Zangers. De Nederlandse versie is dat van Liefde voor Muziek. En daarin kunnen de andere kandidaten, waaronder Zoe Levi en Yves Berendsen, kiezen uit de lijvige discografie van Clouseau.

0: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vanavond een currieke?
1: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.

Daarnet nog Brandweer van Clouseau uit 87. En ook deze Evergreen van Mixed Emotions plukten we uit datzelfde jaar. Het was een Duits duo, hè? Dat bestond uit Drafi Deutscher en Oliver Simon. Sinds kort kan je van maandag tot en met vrijdag het lied van je leven aanvragen in Klaarwakker. En dit zou het wel eens kunnen zijn?

0: en toch vrij.
1: Ida de Nijs nam al meer dan 100 liedjes op en haar liedje is Belangen nog niet uitgezongen. Mijne wel, toch wat Klaarwakker Weekend betreft. Maak iets van je zondag met Radio Bene erbij. En heel graag tot morgenochtend voor Klaarwakker. Ciao.

0: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
1: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
2: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
3: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
4: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
5: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
4: En is hij dan morgen wel opgeladen?
3: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer €1 per slimme laadbeurt.
4: Wow.
3: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Morgen XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
7: Radio Bene.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Amerikaanse president Trump is onverwacht vroeg teruggekeerd van zijn weekendverblijf door de toegenomen spanning in het Midden-Oosten. Een record aantal steden en gemeenten neemt vandaag deel aan de autovrije zondag. En Anderlecht klimt in het klassement na een zege tegen Zulte Waregem. De Amerikaanse president Trump heeft onverwacht zijn weekend ingekort en is teruggekeerd naar het Witte Huis. En Katrien van der Schot, dat zou te maken hebben met de aanval gisteren op Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië.
1: Ja, officieel is het nog niet, maar Trump lijkt gealarmeerd te zijn door die aanval van de Houthis. Gisteren hebben ze een zware raket vlak naast de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh doen belanden. De Houthi-rebellen krijgen wapens van Iran, de aartsvijand van de VS en Israël, en ze worden aangevallen door Saoedi-Arabië, een bondgenoot van de VS. De grotere oorlog tussen Amerika en Iran heeft ook dat conflict in Jemen doen opflakkeren met wederzijdse aanvallen. En de Houthis worden dus steeds driester. Ze vallen de Saoedi's op allerlei fronten aan. President Trump is gisteravond onverwacht naar Washington teruggekeerd van zijn weekendverblijf. En de Amerikanen in de regio zijn nog maar eens gewaarschuwd dat het conflict onvoorzien kan uitbreiden. Saoedi-Arabië wil graag dat de VS militair ingrijpt, maar Trump is dat voorlopig niet van plan.
0: Want er zijn wel risico's.
1: Ja, het kan leiden tot nog meer wapengeweld in de regio. En mogelijk gaan de Houthis nu echt de belangrijke zeestraat in de Rode Zee afsluiten voor olietankers Bab el-Mandeb. Net zoals zijn bondgenoot Iran de straat van Hormuz aan de Persische Golf dichthoudt. Iran heeft er zo pas mee gedreigd om die zeestraat nog langer dicht te houden. Nieuwe blokkades, dat zou oliestaat Saoedi-Arabië veel pijn doen, maar ook de oliebevoorrading wereldwijd nog meer hinderen en de brandstofprijzen nog meer doen stijgen.
0: Dankjewel, Katrien. 70 steden en gemeenten in heel ons land doen vandaag mee aan de autovrije zondag. En bij vijf Vlaamse deelnemers, gaat de Vlaamse Milieumaatschappij onderzoeken wat het effect is op de luchtkwaliteit. Katrien Smet van de VMM.
2: We doen dat omdat we de impact willen aantonen die ons gedrag eigenlijk heeft op de luchtkwaliteit. Als we meer te voet gaan, meer de fiets nemen, minder de wagen, dan heeft dat wel degelijk een positief effect op de luchtkwaliteit. Dan komen er wel degelijk minder vervuilende deeltjes in de lucht. En dat is ook goed voor onze gezondheid.
0: 1 kilo op de 7 in de PMD-afvalzak hoort daar niet thuis. Er worden nog altijd veel fouten gemaakt bij het sorteren, blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Sanne van Looy heeft opgevraagd. Sinds 2021 mogen er meer soorten verpakkingen in de PMD-zak. Plastic, metalen verpakkingen en drankkartons. Maar er zit vaak ook afval in dat kan ontploffen, zoals batterijen of gasflessen en ook medisch afval, zoals naalden. Elke ton verkeerd gesorteerd PMD-afval kost ongeveer 1000 euro aan extra verwerking. Getuigen van Jehovah mogen voortaan een bloedtransfusie ondergaan. Dat heeft de internationale leiding van die streng religieuze geloofsgemeenschap bekendgemaakt. Vroeger was een bloedtransfusie strikt verboden voor Jehovah-getuigen en dat heeft het leven gekost aan sommige gelovigen die zo'n transfusie nodig hadden. Bij die slachtoffers ook kinderen. Maar nu hebben de getuigen van Jehovah de Bijbelpassage nog eens bekeken waarop het verbod gebaseerd is en die tekst heeft het niet specifiek over onderdelen van bloed, zoals plasma, bloedplaatjes of rode bloedcellen. Daarom mogen gelovigen nu zelf beslissen of ze een bloedtransfusie aanvaarden. In Duitsland zijn de stembureaus geopend voor deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommern en in Berlijn. In beide deelstaten staan de Christen-Democraten van bondskanselier Merz op verlies. Onlangs verloren ze nog zwaar van de radicaal-rechtse AfD in een andere deelstaatverkiezing, zegt Jeroen Rijgaards.
3: Na de zware nederlaag in Sachsen-Anhalt 2 weken geleden dreigt nu opnieuw een afstraffing voor de CDU met verlies in Berlijn, waar ze de vorige verkiezingen nog de grootste waren. En in Mecklenburg-Voorpommern komt de kiesdrempel zelfs gevaarlijk in zicht. De partij zou daar zo'n 6% halen. En intussen zakken de populariteitscijfers van Merz verder weg. Gevolg, het rommelt binnen de CDU. Er zijn meer en meer mensen die zeggen dat het met Merz niet meer zal lukken, dat door hem de AfD alleen maar groter wordt. De AfD staat ook vandaag 2 keer op forse winst. Ja, en het was Merz zijn doel net om de opmars van die partij tegen te houden. Maar momenteel gebeurt dus enkel het omgekeerde. Nu voorlopig krijgt hij nog voldoende rugdekking van de toppers binnen de partij. Maar ga er maar vanuit dat na opnieuw barslechte resultaten vanavond de hele discussie moet Merts weg opnieuw op gang zal komen.
0: Bij een Russische aanval in de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen omgekomen, een moeder en haar 2 kleine kinderen. Oekraïne heeft zelf ook 100 drones richting Moskou en omgeving gestuurd. De meeste daarvan werden neergeschoten, maar enkele kwamen terecht op woongebieden en ook daarbij zijn 2 doden gevallen. En er is ook een olieraffinaderij getroffen. Het is in Rusland vandaag de laatste dag van de parlementsverkiezingen. De Britse zanger Ed Sheeran heeft zich voor het eerst openlijk uitgesproken over de situatie in Gaza. Hij deed dat bij het begin van zijn concert in Philadelphia. De voorbije dagen kreeg Sheeran veel kritiek omdat de Amerikaanse rapper Macklemore geschrapt werd uit zijn voorprogramma vanwege zijn pro-Palestijnse standpunten. Sheeran gaf toe dat hij fouten heeft gemaakt en hij noemde de situatie in Gaza rampzalig en niet te rechtvaardigen.
4: What is happening in Gaza is a catastrophic and unjustifiable and disproportionate. My heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives.
0: Sport in het voetbal klimt Anderlecht naar de 5e plaats in het klassement. Anderlecht won met 3-0 van Zulte Waregem. Ben Tayeb was de uitblinker met een doelpunt voor de rust en 2 assists kort erna. Lommel en KV Mechelen speelden 0-0 gelijk. En Nafi Thiam heeft de 7-kamp-meeting gewonnen in Talence in Frankrijk. Thiam begon als leider aan de afsluitende 800 meter en ze kon haar eerste plaats vasthouden. Het was haar eerste volledige 7-kamp sinds haar gouden medaille op de Olympische Spelen van Parijs 2 jaar geleden. Norwitz werd in Talence 3e. Het weer is nog regenachtig na de middag, droger vanaf de kust met afwisselend zon en wolken tot 22 graden. Morgen vrij zonnig en tot 20 graden. De dagen daarna wordt het geleidelijk warmer tot 25 graden op het einde van de week. We begonnen met de spanning in het Midden-Oosten na de aanval van de Houthis in Jemen. Op de Saoedische hoofdstad Riyadh is de Amerikaanse president Trump vervroegd teruggekeerd van zijn weekendverblijf naar het Witte Huis. Meer op vrtnieuws.be.

0: treinrailverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
1: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be. Begeleid voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
2: En voor mijn pensioen?
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
2: Wat lief?
3: En hebt u een VAPZ?
2: Wat?
3: Wat is een VAPZ, juffrouw?
2: Ik weet niet.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

0: skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
1: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. In de Brusselse gemeente Anderlecht zijn de afgelopen nacht 60 mensen geëvacueerd wegens een brand in een flatgebouw. De meeste werden opgevangen in een bus van de MIVP. Sommigen hadden last van de rook, maar niemand moest naar het ziekenhuis. De brand is ontstaan in de buurt van het vuilnislokaal in het gebouw. Bij het blussen stelde de brandweer vast dat er in het gebouw van 6 verdiepingen ernstige tekortkomingen zijn op het vlak van de brandveiligheid. Iran houdt de straat van Hormuz dicht tot de Verenigde Staten ingaan op de eisen die afgesproken waren in de deal van juni, maar die nooit zijn nageleefd. De VS moet onder meer de oorlog stoppen en de bevroren Iraanse tegoeden vrijmaken. De Iraanse voorzitter van het parlement zegt dat Iran tegelijk blijft vechten en onderhandelen. Gisteravond is president Trump onverwacht van zijn weekendverblijf vervroegd teruggekeerd naar het Witte Huis. Dat gebeurde na de aanval van de Houthi-rebellen in Jemen op Riyad, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. De Houthis in Jemen krijgen steun van Iran. Oekraïne heeft afgelopen nacht meer dan 1000 drones naar Rusland gestuurd, vooral dan naar de Russische hoofdstad Moskou. Het was de grootste aanval ooit op Moskou, zegt de burgemeester. De meeste drones werden uit de lucht gehaald, maar er zijn ook 2 doden gevallen in de buurt van Moskou, melden Russische bronnen. Ook een olieraffinaderij is geraakt. Ook in Russisch bezet gebied in Oekraïne zijn 2 doden gevallen. Een van hen was een verkiezingsambtenaar, meldt een van de grootste Russische persbureaus. Rusland houdt vandaag de laatste dag van de parlementsverkiezingen. De eerste sinds Rusland Oekraïne binnenviel begin 2022. En in Tanzania, in Oost-Afrika, zijn 10 leeuwen vergiftigd. Dat zegt de directie van het Ngorongoro Wildpark. Dat ligt in een eeuwenoude vulkaankrater. En het is een toeristische attractie en UNESCO werelderfgoed. Wie de leeuwen heeft vergiftigd is nog niet duidelijk. Mogelijk heeft het incident te maken met de oplopende spanningen tussen de overheid en de steeds grotere nomadenbevolking. 4 jaar geleden probeerde de overheid hen uit het wildpark te zetten. Dat leidde tot dodelijke confrontaties. Eerst nog regen, na de middag droger vanaf de kust. Afwisselend zon en wolken tot 22 graden. Morgen vrij zonnig en 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: zoete inval. Radio
1: BB. Luc Appermond.
2: Van harte welkom vanuit Tentakel in Zonhoven. De zoete inval wordt vandaag gespeeld door Herman Verbrugge, Anastasia Chernoek en Imke Courtois. Ja, ik denk dat we allemaal weten dat september een dure maand is. Hè? Is dat ook voor jullie het geval, Imke?
3: Ik heb het gevoel dat het elke maand is. En dat is nu eigenlijk een cliché. Maar altijd wanneer ik denk, ah ja, nu is mijn kadastraal inkomen geweest. En nu is het weer dit en dat. Maar september, ja, mijn kind is nog heel jong. Dus zo de typische schoolfacturen en dergelijke valt op dit moment nog mee, moet ik eerlijk toegeven.
2: En hoe ouder, hoe duurder waarschijnlijk.
3: Ah, wel, het schijnt, ja.
2: Anastasia, ervaar jij dat ook, september, dure maand?
4: Ja, het is ook zo dat mijn zoontje ook nog heel jong is. Maar september is wel een hele dure maand voor mijn man, want het is mijn verjaardag.
5: Hola!
2: Dat is een goede hint. Ik hoop dat die gehoord wordt.
4: Moet ik dat niet hinten? Die mens weet dat al. Ja.
2: Herman?
5: Goh, mijn dochters zijn, dat is hogeschool al, hè. Die zijn 21 en 19. Op zich, die beginnen al later met school. Dat is inderdaad duurder. Wat ik wel leuk vind is dat zij allebei, die werken ook zelf heel veel. Terwijl, ik heb ze dat niet toe verplicht, maar die werken heel veel. Dus die,
2: mooi.
5: Ja, en veel van hun onkosten, zeg maar, betalen ze eigenlijk
2: van
5: zelf.
2: Van extra uitgaven.
5: Ja, dus dat is mooi.
2: Ja. Geen paniek, bij ons zijn de vragen nog allemaal gratis.
5: Ah.

0: En wie zijn mijn drie panelleden? Imke Courtois, Herman Verbrugge en Anastasia Tschernoek. Een vraag van Tina Dirks uit Balen. Welk opvallend cadeau werd er vaak gegeven aan pas gehuwde koppeltjes in de jaren 60 in Nederland? Nu zou dat niet meer kunnen.
1: Waarom is dat tijdperk zo belangrijk?
0: Ja, dat is belangrijk omdat wij toen nog niet zo bezig waren met iets waar we vandaag wel enorm mee bezig
2: Fotografie.
0: Zijn.
2: Fotografie. Gezondheid.
0: Onrechtstreeks gezondheid. Fotografie niet.
2: Bewegen? Met soep maken?
0: Nee.
1: Met bewegen?
0: Niet met bewegen. Ze kregen een cadeau, meestal betaald door de ouders.
1: Oeh.
2: Ja. Het is iets, heeft met kleding te maken?
0: Niet met kleding. Imke zei gezondheid, maar ik zou het veel breder zien met hoe we zijn, hoe we eruit zien, hoe we ons voelen.
1: Ja, esthetiek dus gewoon.
0: Ja.
1: Het is zowel voor een man als een vrouw.
0: Ja. Maar ik denk dat meestal de dames dat cadeau kregen van hun ouders. Ja.
2: Iets voor de haren.
0: Nee.
3: Kuisheidsgordel.
1: Je kunt het zien.
0: Kuisheidsgordel.
3: Ja,
0: we spreken 1960, hè.
1: Het verbetert uw uiterlijk.
0: Ja, Imke.
2: Ah, het verbetert uw uiterlijk.
3: Een korset.
2: Ja, zo.
0: Een korset.
1: Het verbetert uw uiterlijk. Is het met uw gelaat te maken?
0: Ja, Imke.
3: Ik ben nu heel benieuwd.
2: Moest je het smeren?
0: Je moest het niet smeren.
2: Innemen.
0: Je moest het innemen eigenlijk. Ja, innemen bedoel je dan verteren? Nee, dan zeg ik niet.
1: Op u zetten. Nee, een gebit.
2: Inademen.
1: Een gebit. Een bit, een band.
2: Een wasgebit.
0: Goed geraden op aangeven van Imke.
2: Hetzelfde, hè? Goed. Ja, maar ja. Kom, go.
3: Voetbal richting Holland. Bitte.
0: De vraag was dus welk opvallend cadeau werd er vaak gegeven aan pasgehuwde koppeltjes in de jaren 60 in Nederland? Een kunstgebit.
3: Maar je zegt dus, meestal droeg de vrouw dat. Maar dat is dan een keer wisselen. De vent in de week en de vrouw in het weekend. Of hoe is dat dan?
2: Ah, dat je dat kon gebruiken van elkaar.
3: Dat hij zei.
0: Maar vanaf de jaren 80 zijn we allemaal veel meer belang gaan hechten aan de tandhygiëne. Daar zat fluoride in, de tandpasta. En er werd ook veel meer aan preventie gedaan. Heb jij van die dingetjes op je tanden gehad, Herman? Van kroontjes?
2: Nee, het enige dat ik eens gedaan heb, is zo bleachen. Zo met zo'n mondstuk.
0: Ja.
2: Dat is wel gek, vandaag de dag. Ik denk dat ik met de kleur van mijn tanden, 20 jaar geleden waren dat witte tanden. En nu blijkbaar niet meer.
0: Ja, dat
2: dus dat is
0: ook
2: enorm is veranderd. En dan heb ik dat bij een tandarts gevraagd. En zo'n
0: ding. Dat helpt, die bleaching?
2: Ja, dat helpt wel.
0: Ja. Ja. Ja. Jullie doen aan tandpreventie. Je hebt ook van die ijzertjes gehad.
3: Ik heb hele goede tanden, hoor. Ja. En dat is echt ook door mijn Slavische voorouders. Omdat borstvoeding daar heel normaal is. En ik heb mijn zoon ook een jaar en een half borstvoeding gegeven. Dat is goed voor je tanden. Er is geen tuutje. Dat is goed voor de ontwikkeling van je kaakspieren en zo. Ik heb hele sterke tanden van mijn sterke voorouders.
2: Ja.
0: Imke, ben je bang van de tandarts?
1: Absoluut niet.
0: Nee,
1: ik vind dat helemaal oké om daar naartoe te gaan, ja.
0: En je gaat regelmatig?
1: Absoluut. Mijn jaarlijkse afspraken mis ik niet, zeker en vast.
3: Ja, wij doen zelfs een familieuitstap met mijn man en mijn zoon, ja.
1: Oh, ja.
0: Met z'n drieën naar de tandarts?
3: Ja, want ik heb een hele goede. Ze is wel een uur rijden, maar het is echt wel een toptandarts. En een hele knappe madame.
2: Wij gaan ook met vier. De controle doen wij echt met vier, met de familieuitstap.
3: Ga je ook naar Mieke?
2: Nee, hè. Nico.

0: Maximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
0: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
0: Voor als je mening telt.
4: Zal wel zijn.
0: Voor als de planeet ook telt.
4: Allokus, pro-planeet hier.
0: En voor als elke cent telt.
4: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier ze, bingo. €2 in de pocket. Slim, hè?
0: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
3: Bij Verikabank zit je 3 keer goed.
0: Voor jezelf, je streek en de planeet.
3: Verikabank.
0: Klaar voor nog eens 100 jaar. Meer tijd met je kinderen nodig?
5: Wie niet weg is, is gezien. Ja, zijn jullie verstopt?
6: Ja.
5: Oké, dan gaat mama nu vlug de ramen wassen.
0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je kinderen. En zo krijg je ook meer...
7: Nog een keer, nog een keer.
0: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.

0: In het panel vandaag Herman Verbrugge, Anastasia Chernoek en Imke Courtois. Een vraag van Bob de Vink uit Zuijenkerke. Japan, schrijft Bob, is een land met bizarre gewoontes. Zo vind je er elk jaar in een tiental steden, onder andere in Kyoto en Tokio, een Grand Prix. En de winnaar van die wedstrijd die krijgt 90 kilogram rijst. Wat voor een wedstrijd zou dat kunnen zijn? Het is een race. Ik zal jullie al helpen.
1: Een afstand afleggen.
0: Het is een afstand afleggen.
2: Met iets wat op motor gedreven is. Met een motor... Allee.
0: Nee.
2: Geen voertuig dus.
0: Daar vindt wel een transport plaats. Noem jij dat een voertuig? Ik niet. Maar goed, dat zou kunnen.
3: Kruiwagentje met elkaar.
0: Nee, geen kruiwagentje met
1: feit
0: elkaar.
1: Dat ze heeft het feit dat ze 90 kilo rijst winnen te maken
0: nee.
1: met het soort...
0: Nee, nee, dat is typisch Japans. Nee, het zou ook in China kunnen geweest zijn. Okay.
2: Maar het is dus wel een voertuig. Heeft het wielen, het voertuig?
0: Het heeft wielen, ja. Jij noemt dat voertuig, maar het heeft wielen.
2: Ik ben al meer dat het zeker geen op mechanisch ding is.
0: Nee, het is niks mechanisch.
1: Is het lachwekkend om te zien?
0: Ja, ik denk het wel.
2: Gaat het snel?
0: 20 kilometer per uur?
3: Nee. Ja, zo'n teamratje, dat is maar al geen kruiwagen.
1: Het is eigenlijk het voorwerp dat ze gebruiken om de afstand af te leggen, is iets waar normaal niet mee gelopen wordt.
0: Juist.
1: Ah, dus dan moeten we denken aan dingen met wieltjes.
3: Maar hangen er ook al wielen aan of liggen er wielen aan?
0: Ja.
3: Plat, is het plat? Leggen ze er met een buik op?
0: Ze liggen er niet op, nee.
1: Waar staat er op wieltjes?
0: Ze zitten erop.
2: Bureaustoel op wielen.
0: Goed geraden door het panel, een bureaustoel op wielen. Hier in Tentakel in Zonhoven zien we een grote foto met allemaal Japanners die een helm dragen, zo te zien. Ook kniebescherming. En die zitten allemaal op hun eigen bureaustoel. En de bedoeling is dat ze met z'n allen een wedstrijd spelen. En dat gebeurt in 10 verschillende steden met 1 grote finale als apotheose. En dat heet de Office Chair Grand Prix. Met als prijs voor de winnaar 90 kilo rijst, de tweede krijgt 60 kilo en de derde krijgt 30 kilo. Mag ik vragen, leggen jullie de microfoons even neer, dames?
1: Ja.
0: Jij niet, Herman. Jij mag even de microfoon vasthouden. Komen jullie even naar de andere kant van het podium? Ja.
1: Oh, wauw.
0: Ik heb hier 2 bureaustoelen klaarstaan. We maken een startlijn. Ja.
1: Ja.
0: En de bedoeling is dat jullie zo snel mogelijk naar de overkant van de bühne zien te geraken. Jullie bewegen zich voort met de voeten, uiteraard. Met de voeten, ja. Zitten jullie comfortabel, Imke?
2: Ja, jawel, ik zit comfortabel eigenlijk.
0: En jij zit al met je voetjes boven de...
3: Ja, maar ik ben rustig. Wij spelen dikwijls vals en wedstrijden.
0: Klaar?
1: Dames en heren, welkom in de grote bureaustoelwedstrijd. Het is het sprintgedeelte. Het gaat hier over 6 meter met aan de start Anastasia en Imke.
0: Tellen
1: we
0: af.
1: Zijn we klaar? 3, 2, 1, go! Jawel, en Imke neemt onmiddellijk de leiding. Imke neemt onmiddellijk de leiding. Kijk eens naar die techniek. Ja! Prachtig, prachtig, prachtig.
0: Ja, Imke, grote winnaar, maar...
2: Ja, maar ik had wel een voordeel.
0: Een heel groot voordeel.
2: Ik had een heel groot voordeel.
0: Jij hebt een lange broek aan. Anastasia heeft een mini-rokje aan.
1: Ja.
0: En heeft schoentjes hakken. Met hoge hakken. Jij hebt van die sportschoenen aan.
1: Maar Imke had een zeer goede techniek.
2: Dank je wel.
1: Dus de korte pasjes.
2: Een goede analyse.
1: Ja, mooi.
2: Korte pasjes.
1: Ja.

0: Herman Verbrugge, Imke Courtois en Anastasia Chanouk. Jullie zitten wel eens op internet, jullie kijken op social media. Volg je al die filmpjes, die gekke filmpjes die daar dagelijks de revue passeren?
1: Ik probeer dat echt wel te beperken, maar... Net zoals iedereen heeft het algoritme mij uiteraard ook in zijn greep. Dus je doet dat open en als je wilt, zet je voor een half uur weg. En moet jezelf verplichten om te stoppen. Maar ik probeer dat toch met verstand als te kijken. Zo van, oké, het is genoeg geweest. Want echt wijzer worden ze er niet van.
2: Ik heb het voordeel dat ik heel streng ben naar mijn kind toe. Zij mag dus geen schermen, ook geen tv kijken. Waardoor ik zelf ook...
0: Hoe oud is ze?
2: 3 jaar.
1: Ah, oké. Okay.
2: Ja, 3 jaar. Ja, maar ook geen tv, hè. Ook echt geen tv, geen kinderprogramma's of zo. Maar ik zelf, ik heb ook heel weinig kanalen. Ik heb enkel Instagram. En ik merk wel inderdaad, zo 's avonds in mijn bed... dat ik zo wel geneigd ben om naar van die filmpjes af en toe te kijken. En het rare is, tijd vliegt dan op zo'n moment. Hè. Dus eigenlijk verschrikkelijk.
0: Is dat ook jouw ervaring, Anastasia?
3: Ja, ik probeer het ook een beetje te modereren. Want ja, sowieso, heel mijn werk zit ook in mijn gsm. En je wilt dan ook natuurlijk een beetje quality time, 's avonds of overdag of wanneer dan ook.
0: Laten we dat even tussen haakjes zeggen. We hebben het daar nog niet over gehad. Dat is eigenlijk jouw vak. Jij bent... influencer, of hoe noemen we dat?
3: Nee, ik ben geen influencer. Ik had vroeger eigenlijk altijd een marketingbureau en ik besta op het internet, maar ik zou niet rondkomen met influencers alleen. Ik post ook bijna zo goed als alleen dingen achter de schermen of dingen die ik maak. Ik ben een schrijver, ik ben een kunstenaar en ik ben geen influencer.
0: Ik heb zo meteen voor jullie en voor alle hondenliefhebbers een vraag over een hele populaire hond op internet.
1: Ah bon?
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Bebat.
4: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
6: Check.
4: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
5: Bebat.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yep, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
8: Zie het. Groter! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
9: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust. Zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
10: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
9: Leef gerust. Met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.

0: Vandaag hoor je Imke Courtois, Anastasia Tschernouk en Herman Verbrugge in de Zoete Inval. Een vraag van Lars Dupont uit Wellen. Hebben jullie al gehoord, vraagt Lars, van de Golden Retriever Marou?
1: Ja,
0: zegt jullie niks?
1: Het zegt me wel iets eigenlijk.
0: Ja. Die hond die werd een paar jaar geleden een grote ster op het internet. Waarom?
1: Want dat wil ik dan weer niet meer eigenlijk.
2: Ja. Een hond op internet.
1: Een golden retriever.
0: Ja, die heel populair werd. Die is door miljoenen mensen bekeken.
1: Die had toch te maken met andere mensen ook?
0: Ja, met één iemand. Meer met één iemand had het te maken.
1: Als iemand sprak, begon die te huilen of zo?
0: Nee. Die hond die woonde op een quasi onbewoond eiland in Zuid-Korea. En nu staan jullie.
1: Ja.
2: Die woonde daar met die man.
0: Nee, dat heb ik niet gezegd. Want daar woonden denk ik maar een tweetal mensen. Maar die man die kwam toevallig voor een opdracht naar dat eiland. En wij op internet hebben al zijn activiteiten kunnen volgen.
2: Hij hielp. Die hond hielp.
0: Nee. Als we weten wat die man deed, dan begrijp je waarom dat op internet zo massaal bekeken werd.
2: Hij deed iets met dieren ook.
0: Nee, hij was op dat eiland met een opdracht. Hij
1: een opdracht
0: moest
1: voor,
0: als je dat weet, heeft alles te maken met social media.
3: Voor TikTok.
0: Een niet TikTok voor TikTok. Dance. Hij was daarvoor
1: de gsm te introduceren.
0: Nee, hij was daarvoor één grote keten.
2: Een hotel.
1: Keten.
3: McDonald's.
0: Nee. Maar TikTok hotel gaat in de richting. Als niet TikTok
1: Instagram
0: is.
1: Mark Zuckerberg, Facebook, Instagram.
0: En nog een woord.
1: TikTok.
2: Nog een.
3: Google, Facebook.
1: Google.
0: Ja. Die man was daar in opdracht van Google. En wat doen ze?
1: Satellietfoto's
2: pakken. Satellietfoto's pakken.
0: Ja, en waarom werd die hond zo populair?
2: Omdat hij er overal in beeld was.
0: Goed geraden op aangeven van Imke door het voltallige panel.
3: Amai,
2: zeg.
3: Zinderwijk.
2: Oké.
0: Een quasi onbewoond eiland in Zuid-Korea werd bezocht door een Google-fotograaf. Die moest daar duizenden foto's maken. En daar liep een hond. En wat blijkt nu? Die volgde die fotograaf elke keer waar die ook ging. En die foto's zijn massaal op internet verschenen. Ja. Voor Google Street View. Je kunt er niet naast kijken. Hij loopt overal mee met de fotograaf.
2: Ja.
0: En omdat er maar twee mensen woonden, was die hond, Marou, blij wanneer er een nieuw gezicht kwam. En gedurende die dagen dat die man daar rondliep om alle straten in beeld te brengen, week die Marou geen centimeter van de fotograaf. En zowat staat hij op alle foto's, duizenden, en altijd diezelfde hond.
2: Je hebt ook al wel eens gezwaaid naar zo'n ding. Maar je ziet dat soms, hè? Die auto's van Google. Hè? Met die, die hebben zoiets bovenop. Ja. En dan zo zwaaien. En dan
0: staat jouw huis op Google?
2: Ja, iedereen zijn huis staat erop.
0: Ja, nee, je kunt vragen om dat.
2: Van mij mag dat er. Dat maakt toch niet uit?
0: Is jouw huis geblurred of hoe heet dat?
3: Ik zit in een nieuwbouw. Dus alles wat erop staat is nog van ervoor. Dus je kunt er niks van.
0: Neem jij zelf vaak foto's, Imke?
1: Van mijn huis?
0: Of van
1: mijn.
0: Ben jij een fotograaf?
1: Ik neem heel graag veel foto's, ja, eigenlijk wel. Ik denk dat de twee grootste thema's in mijn gsm mijn kind zijn op nummer 1. En dan als tweede ben ik heel gevoelig voor een lichtinval. Ik kan echt stoppen met mijn auto. Ja. Bij een of andere goede verlichting of zon. Waarvan ik echt denk, amai, dit is nu echt knap en een foto nemen. Ja.
0: Maar niet met bedoeling om in te sturen voor wedstrijden?
1: Zeker niet. Nee, maar dat is ook het rare, hè, want je neemt dan die foto, maar ja, waarom dan eigenlijk? Want het is niet dat ik dat uitvergroot en op mijn kamer hang.
0: Je kunt dat naar de Weerman sturen op televisie.
1: Waar.
0: Hè?
1: Ja,
0: die publiceren alle dagen.
1: Goeie tip. Ja.
0: Anastasia, ben jij fotograaf?
3: Ja, ik neem heel veel foto's van alles. Heel veel. En ik vind dat ook jammer om terug te komen op zo het influencer gebeuren. Als wij in de media komen, het is allemaal zo'n perfect plaatje. We moeten echt terug leren spontaan foto's maken en echt voor je eigen herinneringen. Mijn beste vriendin is 2 maanden geleden haar mama verloren. En we gingen door die foto's en dat ze ook zei van, allee, waren er maar meer foto's van mama. En meer toffe, normale foto's. En nu is het precies ook inderdaad van, alles moet zo perfect zijn en alles. En voordat we eten, gaan we eerst allemaal 37 foto's trekken van dat perfect gerechtje. En ik vind dat er meer zo imperfecte foto's in het moment en video's ook mogen zijn.
0: Ja, veel foto's, Herman, toen wij kind waren, dat werd niet zo vaak gedaan. Hè.
2: Nee, ik heb
0: je
2: ook
0: foto's van
2: ja, maar die zijn dus, dat is heel beperkt, hè. Overzichtelijk. Nu, ik denk aan nu mijn kinderen, als die al hun foto's van, als die 21 en 19 zijn, dan moeten duizenden foto's zijn bij
0: maar van jezelf?
2: Van mezelf zijn er echt niet zo heel veel. Hè. We hadden zo albums. Echt nog een
1: dat
2: album.
1: Dat heb ik ook gehoord.
2: Nu is het een album van een heel jaar of van een maand. Die een album dat was dan van 3 jaar of zo. Een paar familiefeesten. Zo is het een keer dat mijn vader in een tuin een foto had genomen. Maar meestal ook echt slechte foto's. Allee, zo, ja. Maar, ja, oké. Okay. En vooral spijt. Ik heb vooral spijt, dat wel, dat ik geen bewegende beelden heb van mezelf als kind. Er werd niet gefilmd. Ja, ik ben van de jaren 60. Ja, dat bestond nog, dat was heel zelden. Hè. Dat was dan nog Super 8 of zo. Sommige mensen deden dat. Maar alles wat video was, dat bestond nog niet.
0: Ja, jullie hebben wel bewegende beelden van jullie kinderen.
2: Ja, voilà. Ja, en van jezelf ook waarschijnlijk.
3: Ja, nee, toch niet? Alles. Jawel, okay. Jawel. Dus die... Ja, nee, toch niet?
1: Van me echt bewegende, nee. Ik denk dat ik, en die zijn dan zo videocassetten. Niemand heeft nog een videorecorder.
2: Ja, een VHS.
1: Dus ik heb er misschien 3 of 4 ergens, maar ik denk dat ik ze zelfs niet eens kan afspelen. Ah, okay. Van mezelf, hè.
3: Ja, maar die nieuwe generatie, mijn broer, die is 8 jaar jonger dan mij. Die is nu 25. En die pakt overal ook zo nog een analoge camera mee. En nog wat Polaroids. En een keer nog wat video. Allee, dat is echt wel... Ik heb het gevoel, omdat de toekomst zo uitzichtloos is voor die generatie momenteel, dat ze zich echt vasthouden aan zo terug dat nostalgisch zijn, die momenten. Ah, ja.
1: Ik schrijf wel elke dag, alleen niet elke dag, maar ik heb een dagboek. Al sinds dat mijn dochter geboren is, schrijf ik echt heel veel op over hoe mijn ervaring als mama is. Dat doe ik wel voor haar. Ja.

0: Radio BNE.
1: Heb ik jouw vraag nog niet gesteld, dan hoef je niet te treuren. Want straks leg ik er nog meer voor aan het panel in de Zoete Inval, hier op Radio BNE.
2: Radio BNE.
3: De Zoete Inval.

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
1: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, 1 keer per maand.
1: Ah.
0: Meer info op luminus.be.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelijk geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
3: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Zie het.
6: Grootser!
5: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
7: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: RT Nieuws met Gert van Boksel. In de Brusselse gemeente Anderlecht zijn de afgelopen nacht 60 mensen geëvacueerd uit een flatgebouw wegens een brand. Sommigen hadden last van de rook, maar niemand moest naar het ziekenhuis. De brand is ontstaan in de buurt van het vuilnislokaal. En bij het blussen stelde de brandweer vast dat er in het gebouw van 6 verdiepingen ernstige tekortkomingen zijn op het vlak van de brandveiligheid. Woordvoerder Walter de Rieuw.
1: Er was veel rookverspreiding in het gebouw omdat de compartimentering niet meer in orde was. Dus binnenin waren er branddeuren gedemonteerd en gaten gemaakt in muren en plafonds, zodat er rookverspreiding was in gans het gebouw. Dus door de interventie van derden was die brandveiligheid niet meer in orde. En ik wens ook te melden dat er geen rookmelders aanwezig waren.
0: De Brusselse metro bestaat vandaag precies 50 jaar. Op 20 september 1976 opende koning Boudewijn officieel de eerste metrolijn, metrolijn 1. Op één dag gingen toen 16 stations open. 50 jaar later zijn er 4 metrolijnen in Brussel, 69 stations en zo'n 40 kilometer spoor. En er zijn nog veel plannen voor uitbreiding de komende tientallen jaren, zegt Brieu de Meus, de topman van de MIVB.
2: Men spreekt vandaag over bijvoorbeeld de metro Noord, hè, tussen Noordstation en Bordet. Ja, dat is nu stopgezet, maar er zijn projecten voor het zuiden van Brussel. Er zijn projecten hier langs, onder de Reierslaan. Er zijn projecten overal, ook naar Groot-Bijgaarden bijvoorbeeld. Dus we hebben een project voor jaren nog.
0: Een belangrijke voorwaarde voor de uitvoering van die projecten is wel dat de Brusselse overheid er het nodige geld voor uittrekt. In meer dan 70 steden en gemeenten in ons land worden auto's en motoren vandaag uit het centrum geweerd. Fietsers en voetgangers krijgen vrije baan op deze autovrije zondag. In Brussel organiseert een wielerclub een fietstocht door de 19 gemeenten. En ondanks de regen is vanmorgen toch een 100-tal deelnemers vertrokken.
3: We gaan vandaag 65 kilometer fietsen, 500 hoogtemeter denk ik, met deze gezellige groep.
4: Het is een aangename manier om Brussel te ontdekken. Geen auto's, geen overlast eigenlijk. Dus.
5: Ja, ik woon zelf in Brussel en ik vind het echt super als het autovrij zondag is. Dan hebben we echt de stad helemaal voor ons. En het is super leuk dat we door alle gemeentes gaan rijden. Ondanks het weer hebben we er wel super veel zin in, dus ja.
0: Oekraïne heeft afgelopen nacht een record aantal drones richting Rusland gestuurd. Meer dan 1000, vooral dan naar de hoofdstad Moskou. Volgens de burgemeester daar was het de grootste aanval op de Russische hoofdstad sinds het begin van de oorlog. In de buurt van Moskou zijn er ook 2 doden gevallen en er is ook een olieraffinaderij geraakt. Ook in door Rusland bezet gebied in Oekraïne zijn 2 doden gevallen. Een van hen een verkiezingsambtenaar, melden Russische bronnen. In Rusland is het de laatste dag van de parlementsverkiezingen en ook in bezet gebied in Oekraïne kan er dus gestemd worden. Het weer. Eerst nog regen, na de middag droger vanaf de kust met afwisselend zon en wolken tot 22 graden. Morgen vrij zonnig en nog 20 graden. De dagen daarna wordt het geleidelijk warmer tot 25 graden op het einde van de week. Meer op vrtnieuws.be.

0: Onze muzikale gasten had vandaag tegen alle verwachtingen in geen vertraging. Nochtans, ze kwam met de trein.
1: Aha.
0: Sabine Tiels.
2: Yes.

0: Ja, het blijft een wonderlijk liedje, hè, De Trein. Dat zal je altijd moeten blijven zingen.
1: Is echt waar, hè? Ja, ja. Dat achtervolgt me gewoon.
0: Sabine Tiels, oktober is een belangrijke maand voor jou. Vertel.
1: Oh, ik word 50.
0: Nee.
1: Echt waar.
0: Nee.
1: Dus of dat zo belangrijk is, weet ik niet.
0: Jawel, want je kunt minstens 10 jaar liegen. Ja. Minstens.
1: Maar ja, in elk geval, we gaan een verjaardagsconcertje doen. Met een paar collega's die ook afkomen. Bart Herman komt een paar liedjes meezingen. Astrid Nijg, een beetje mijn theatermama. Want ik ben 5 jaar op tour geweest met haar. Dus ja, we gaan dat wel een beetje vieren natuurlijk. En een nieuwe tour die eraan komt. Dus eigenlijk, ja, ik ben nog niet van plan van te stoppen.
0: Je kijkt er niet tegenaan, tegen die leeftijd?
1: Nee. Ik weet veel meer dan vroeger.
0: Dat is mooi gezegd, hè? Ja. Mag ik jou uitnodigen om even bij ons panel plaats te nemen?
1: Ja.
0: En dan kun je meespelen met de volgende vraag. Een vraag van Guy Verspecht uit Merchtem. Luister even mee.

0: Ik neem aan dat jullie deze mooie melodie herkennen. Ja? Weet iemand wie het is en wat het is?
1: Ja, Simon & Garfunkel.
0: Simon & Garfunkel en Scarborough Fair. De vraag nu van Guy. Het gaat niet over de fair, hè, de jaarmarkt in Scarborough, want dat is een plaatje aan de kust, maar wel over het station van Scarborough in Engeland. Wat voor een wereldrecord heeft het station op zijn naam staan?
2: De minste vertragingen, nee. Maar misschien moeten we daarmee beginnen. Is het iets minst of meest?
0: Ja, goed. Het meest.
2: Ah,
0: in Scarborough staat iets in het station dat het wereldrecord blijkt te zijn van... Ik zal jullie een heel belangrijke tip geven.
3: Dus het meest. Gaat het over passagiers?
0: Die hebben ermee te maken, maar niet met de meeste passagiers.
4: Maar ze komen daar bidden of zo?
0: Nee, want dat is een kustplaatje. Dat was ook al in de 19e eeuw heel populair.
3: Het heeft te maken met het feit dat het een kustplaats is?
0: Nee, het zou in het station van Antwerpen misschien ook kunnen.
3: Kunnen zijn.
2: Wat is het doel van het object?
0: Om de mensen een beetje comfort te bieden.
2: Een windmolen, een waaier, een ventilator.
4: Zetjes, allemaal van die zetjes, bankjes.
5: Zetplaatsen.
0: Dus wat hebben ze in Scarborough? Waarom is het station?
4: Het meeste aantal zetplaatsen.
0: Ja, dat hoor ik niet.
2: Wachtruimte.
0: Het heeft alles te maken met wat Anastasia zei.
4: De meest comfortabele wachtruimte.
0: Nee, comfortabel niet.
2: Bankjes? Wat zeggen u?
4: De meeste plekjes.
0: Ja.
3: Om te zitten.
0: En om de mensen te laten zitten, wat heb je dan nodig?
2: Stoelen.
0: Een bank. En wat is nu het wereldrecord in Scarborough?
2: Aantal banken.
0: Ze hebben de langste
4: bank ter wereld.
0: Goed geraden. Oh. Op aangeven van...
3: Maar toch bedankt voor uw hulp, Luc.
4: De langste bank ter wereld. Ja.
0: Scarborough in Engeland is een bekend kuststadje... waar jaarlijks heel wat toeristen naartoe komen. Ook al in de 19e eeuw. En om al die mensen op te vangen... werd er een houten bank gezet in de 19e eeuw... van 139 meter lang.
3: Wow.
0: En daar kunnen 200 mensen comfortabel naast elkaar plaatsnemen.
3: Oh, en dat doen ze ook.
0: En de bank is een beschermd monument op dit ogenblik. Is dat een favoriete badplaats, Scarborough? Of ga je graag naar de zee?
2: Ik ben er nog nooit geweest eigenlijk. Maar ik ga graag naar de zee off-season. Wanneer het rustig is. Zo echt als het koppenlopen is, vind ik niet zo leuk. Maar ik ga heel graag naar Nieuwpoort.
0: Ah, ja. Ben jij een strandligger?
4: Ik heb heel graag de Griekse kust. Maar ik vind eigenlijk ons Noordzeetje... En eigenlijk zelfs, het hoeft voor mij zelfs niet per se zomer te zijn. Ik kan er ook wel van genieten zo in het najaar.
0: Hoe is dat bij jou, Herman?
3: Ja, sowieso. De kust heeft iets unieks gewoon. Ja, omdat het de kust is natuurlijk. Maar ik hou, als het echt over badplaatsen gaat, vind ik... Ik word wel aangetrokken door echt steden die aan het water liggen. Zo.
0: En dan denk je aan...
3: Ja, bijvoorbeeld bij ons is dat Oostende. Oostende heeft zo net iets... Ja, iets anders dan andere plekken.
0: Geldt dat ook voor jou, Sabine?
6: Ik hou sowieso van water in het algemeen. Dus ik ben ook opgegroeid aan de Maas. Dat is de andere kant van de kust hier. Maar als ik bijvoorbeeld een writersblok of zo heb... dan kan ik aan het water helemaal tot rust komen. Al die drukte en die feestjes, nee. Dat is niet
0: dus we kunnen jou aan de Maaskant ergens aan het water tegenkomen?
6: Zeker en vast. Dan wil het zeggen dat ik aan het schrijven ben.
0: Dankjewel, Sabine Tiels. En heel veel succes.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 20% korting op je keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh, oei. Met een enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
5: Excellent. Bij Excellent zijn er nu laptops met ruildeals tot €150.
6: Wauw, ik wil zo'n nieuwe AI-laptop.
7: En ik nog een boterhammetje.
6: Of een nieuwe gaming-laptop.
7: Ja, allee, kom, we zijn weg.
6: Ah, nu heb ik u, hè.
8: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
9: Kijk op excellent.be.
10: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
11: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
10: Tot 10 jaar?
11: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
10: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
9: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
12: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.

0: Je luistert naar De Zoete Inval met Anastasia Tschernoek, Imke Courtois en Herman Verbrugge. Een vraag van Thomas van Passel uit Zaventem. Kennen jullie de musea van Madame Tussaud? Ja. Ooit bezocht? Ja. Ooit bezocht?
1: Nee. Ja, maar ja, in Amerika heb ik naar eentje geweest.
0: Ja, dat kan, want in New York, zelfs Tokio, Dubai, Amsterdam, Berlijn, Londen, over heel de wereld vind je musea. Maar wat jullie misschien niet weten, er zijn ook reizende tentoonstellingen met wereldberoemde wassenbeelden uit Madame Tussaud. En nu komt de vraag van Thomas. In de reizende tentoonstelling van 1998 stond er een wassen beeld van een voormalige Amerikaanse president. En met dat beeld was iets aan de hand. Wat?
2: Moeten we eerst misschien raden welke president?
0: Dat zou al een mooi begin zijn.
1: Kennedy.
0: Nixon, nee.
2: Obama.
0: Niet Obama. Nee,
3: Kennedy waarschijnlijk.
0: Nee, nee, want we schrijven 1998.
2: Ja. Publiek, help eens. Trump gaat niet zijn,
3: Carter.
2: Hè?
3: Carter.
0: 98. Wie?
2: Clinton.
0: Ja.
2: Clinton. Heeft hij ook iets te maken met zijn vrouw dan?
1: Ja, is er iets met de van Monica Lewinsky? Nog plekken op die kleren? Nee?
0: Maar het wordt wel warm.
2: Echt? Ja, echt? Iets met zijn kledij dus?
0: Ja, met zijn kledij.
2: En plekjes.
0: Wat hebben ze
2: plekjes
0: moeten doen? Regelmatige basis?
3: Ah. Ja. En mensen dus bevuilden eigenlijk zijn kostuum.
1: Mensen hebben geëjaculeerd op zijn pak.
3: Wow, rustig.
2: Nee,
3: hey, Radio 2, Radio 2.
2: Nu zit je
3: rustig, Anastasia, rustig.
2: Anastasia. Heeft het iets te maken met vlekjes?
0: Dat beeld staat daar.
3: Ja.
0: Mensen kunnen al die beelden...
2: Het gaat niet lopen.
0: Kunnen naar die beelden toe en samen op de foto met hun favoriete Madame Tussaud beeld.
3: Ja.
0: En wat doen de meeste mensen en waarom hebben ze met dat beeld van Bill Clinton op regelmatige basis...
2: Moest ze opnieuw verven.
0: Waar?
2: De hoogte van zijn geslachts...
0: Goed geraden. Ah. In Kutelklaar. En ze moesten niet alleen verven, ze moesten ook heel vaak zijn broek terug dichtnaaien.
2: Nee.
0: Want de meeste bezoekers...
1: Kon dat maar in het echt.
0: Bij Bill Clinton.
1: Ja, toch bij een deel van die vent, ja.
3: Ik ben zo niet, hè. Ik ben zo niet.
0: Ja, de rits van de broek bij Bill Clinton in het wassenbeeldmuseum van Madame Tussaud moest op regelmatige basis opnieuw dichtgenaaid worden. Want de meeste mensen die een foto wilden maken, deden dat inderdaad met hun hand ergens in de omgeving van dat plekje dat jij zo mooi aanduidde. Ja. Gelukkig hebben we daar geen foto van.
3: Ja.
0: Ja. Maar met wie zouden jullie eigenlijk van beroemdheden een foto willen hebben? Of hebben jullie misschien dat al?
2: Dat is heel grappig. Bij mij zit dan meestal geen sportfiguur, omdat ik in die wereld zit.
0: Ah.
2: Ik zou dan veel meer neigen... Ze bestaat al niet meer, maar ik ben zo Jane Goodall, zou ik heel tof gevonden hebben. Of Bill Gates bijvoorbeeld, als zo iemand waarvan ik denk, ja, die wil ik wel eens ontmoeten of spreken.
1: Ik vind dat ook wat bij je met de foto. Ik zou ook liever een keer babbelen met iemand. En van mij zou dat dan Jim Morrison zijn van The Doors. Die er ook al helaas niet meer is.
0: Herman, heb jij een foto met...
3: Toch niet meer van die wereldsterren of zo, denk niet dat ik
0: met
3: weet.
0: Boma.
3: Ja, bijvoorbeeld. Dat wel.
1: Maar dat is een goeie.
3: Ja, natuurlijk. En met u zou ik graag een foto hebben, maar ik krijg nooit de kans niet. Maar ik heb dat... Ja, voilà, ik zou het eigenlijk nu willen doen. Wilt, maar is
1: u
3: er
1: kan
3: een fotograaf?
1: Wel geen nee zeggen. Nee, we gaan dat
0: Allee,
1: nu
0: kom,
1: doen.
0: We gaan een foto maken samen.
3: Ah ja, wilt u geen foto nemen van ons?
0: Ja.
3: Amai, nee. Met Luc Kepperman, zeg.
4: Maak jij een foto?
3: Voilà.
0: Nu sta ik met het beroemde Markske van België op de foto.
3: Ja.
2: Heb jij zo iemand, Luc?
0: Ja. Bart Kael.

0: heb een mooi trio te gast. Imke Courtois, Herman Verbrugge en Anastasia Chernoek. Een vraag van Karel Hertogs uit Stabroek. Begin september wordt het US Open tennistoernooi gespeeld. In 2016 werd de Britse Andy Murray boos bij een opslag. Waarom?
1: Ja. Heeft het iets te maken dat gebeurde in het publiek?
0: Nee.
1: Bij zichzelf?
0: Nee. Hij pakt de racket.
1: Ja.
0: Hij krijgt de bal toegegooid. Ja. En hij stopt.
1: Zijn onderbroek. Is het iets te maken met zijn kledij? Zijn onderbroek zat niet goed.
0: Nee.
2: Met de ballen, jongen? Meisje? Ballen, meisje? Ballen,
0: ik
2: jongen?
0: Denk dat daar misschien de fout lag. Dat weet ik niet.
3: Hij werd geschoffeerd.
0: Nee.
1: En is het een bijgeloofding?
0: Nee,
1: het
0: heeft niks met bijgeloof te maken.
2: Hij had afgesproken van, je moet die bal op die manier naar mij gooien.
3: Was die geaffronteerd?
0: Eigenlijk heeft het niks te maken met de ballenjongen of ballenmeisje. Die doen gewoon wat ze moeten doen. Die gooien een bal.
2: Ja.
0: Hij pakt die aan en hij stopt. Waarom?
3: Zweethanden.
0: En hij maakt zich boos.
2: Hij was te warm, de bal, te koud.
1: Nee. En als je het nu leest, vind jij met recht een reden dat hij gestopt is?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja. Want er zijn reglementen. En
1: iemand
0: die moeten nageleefd worden.
1: Oh ja,
0: maar we spreken wel over een tijd. Toen was er verschil.
2: In de ballen?
0: Juist.
2: Aha, hij was te zwaar, hij was te licht.
0: Nee.
2: Hij was te geel, hij was te rood,
3: hij was te blauw. Ze hebben hem een foute bal gegeven, zodat die slachter zo... Ze hebben hem
0: je hebt vrouwentennis en je hebt mannentennis.
3: Hij heeft een vrouwenbal gekregen.
0: Goed geraden door Anastasia. We spreken over 2016 en toen speelden de vrouwen nog met een andere, lichtere tennisbal dan de mannen.
3: Je weet toch waarom dat is, want als wij kwaad zijn en wij gooien een bal ergens tegen, komt die ben, nee?
2: Ja, dus beter een licht, waarom krijg je een lichtere bal?
3: Dat is eigenlijk voor de mannen.
0: Eigenlijk wou ik zeggen, de vrouwen speelden met ballen die minder pluizig waren en daardoor ook sneller. En de mannen die kregen een extra doet die bal in de handen. En die had een dikkere viltlaag en ging trager. Dat was historisch zo gegroeid. Ze vonden dat die snelle ballen de dames minder zouden belasten voor de armen. Maar dat is nu allemaal achter de rug. Daar kwam heel veel openlijk kritiek op. En daarom speelt men sinds 2023 met dezelfde ballen
3: nu
0: voor dames als voor heren. Ja, heel recent.
3: Amai, dat vind ik wel heftig dat zo lang heeft aangesleept.
0: Mm-hmm. Ja. Speel jij tennis?
3: Zeker en vast niet.
0: Nee? Jij, Imke?
1: Zeer recreatief speel ik tennis. Maar ik doe dat wel graag. Padel nog net iets liever eigenlijk. Maar omdat ik gewoon heel weinig techniek heb. Maar elke balsport doe ik graag.
0: Maar volg je het op televisie ook? Ga je voor de Wimbledon zitten?
1: Ik moet zeggen dat dat heel beperkt is. Ik meestal, uiteraard voetbal en Olympische Spelen, Winterspelen. Echt zo van die sportevents. Daar kan ik echt weken... meevolgen. Ik zeg het, ik ben niet iemand die van 's morgens tot 's avonds achter mijn tv alle sporten zit te bekijken, maar... Ja.
0: Jij, Anastasia?
3: Nee, helemaal niet. Ik heb ook geen goede hand-oogcoördinatie. Mijn man die is nu wel beginnen padellen, maar dat vind ik ook heel heftig. Dan moet je eigenlijk als dertiger met een carrière en een gezin nog 3 andere mensen vinden die dezelfde vrije tijd hebben als jij om samen te gaan padellen.
0: Mm.
3: Dat vind ik een uitdaging. Je hebt van die jaren al 2 keer gepadeld.
0: Herman...
2: Het ging vooral over het supporteren, toch? Hè? Ik heb dat eigenlijk niet. Ik denk dat ik dat van thuis uit niet heb meegekregen. En ik relativeer het allemaal veel te sterk. Ik denk altijd, wielrennen, Dat hadden wel ene de sterkste zijn. Die is altijd ene de beste, raar. Ik kan dat niet... Ja, ook niet competitief ingesteld en zo. Dus ja, helaas.
0: Anastasia, is er iets waarin vrouwen beter zijn dan mannen?
3: Oh, ik denk dat er heel weinig dingen zijn waarin dat mannen beter zijn.
2: Wij zijn heel goed in baardgroei. Ik ben echt heel...
3: Je mag het hebben.
2: Ja, alstublieft. Dank u.

niks te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Zie het.
2: Grootser!
1: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
3: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
4: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immos Koopman!
6: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.

0: Einde van ons programma, maar ik laat jullie niet gaan vooraleer dat ik gehoord heb wat jullie zullen onthouden van deze opname. Imke.
1: Ik ga voor de bureaustoel racen in Japan. Ik hoop dat dat ook naar hier komt. Ik zou echt 100% meedoen. Ik meen dat.
0: Anastasia.
2: Ik ben ook wel onder de indruk van die langste bank ter wereld in het treinstation van Scarborough. En ik zag heel graag Scarborough.
0: Klinkt ook goed. Woord. Ja, hè? Ten slotte.
3: Dan ga ik toch voor het kunstgebied dat dus een huwelijkscadeau blijkt te zijn in Nederland. Ik vind dat opmerkelijk en ik snap het wel. En dan vraag ik mij af, wat zouden mensen dan vandaag geven in die sector zo aan elkaar of aan hun kinderen? Dat zou dan een botoxbehandeling zijn of een borstvergroting of zoiets. Maar ik vond het wel in de jaren 60, ik heb er nooit bij stilgestaan, dat dat een ding zou kunnen zijn. Mooi.
0: Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid en het meespelen. Herman Verbrugge, Anastasia Chernoek en Imke Courtois. En jullie bedankt alweer voor het luisteren. Tot de volgende keer.
4: De tijd van je leven. De zoete inval.

0: bedankt, zit je drie keer goed.
1: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
0: VDK Bank. Excellent.
2: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
0: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
2: Kijk op excellent.be.
1: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
3: Oh.
1: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
3: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
0: Bebat.
1: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Vanaf morgen XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: uren. Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De auto wordt vandaag geweerd uit ruim 70 steden en gemeenten. In Duitsland wordt het opnieuw een spannende dag voor de Christendemocraten van bondskanselier Merz. En in Canada begint vanmiddag het WK wielrennen. In meer dan 70 steden en gemeenten in ons land is het autovrije zondag. Het is een record aantal deelnemers. Auto's en motoren worden geweerd uit de centra en fietsers en voetgangers krijgen vrije baan. In Brussel organiseert een wielerclub een fietstocht door 19 gemeenten en Lien de Koolman ging kijken bij de start.
1: De regen valt met bakken uit de lucht, maar dat mag de pret niet bederven. Zo'n 100 wielertoeristen verzamelen voor een rit door het hele Brusselse gewest.
2: 60 kilometer door heel Brussel, alle gemeentes. Dus ja, een beetje de dingen bekijken die je anders niet zou zien.
3: Ik heb hier een tijdje gewoond, dus het is altijd nostalgisch om een beetje terug te komen. En dan zeker op zo'n dag waarin het toch speciaal is dat er geen auto's door de straten rijden. Dus dat is toch iets uniek om te zien in Brussel en heel fijn om dan op de koersfiets dat zo mee te maken.
1: Want met de koersfiets door Brussel is meestal geen optie.
4: Nee, dat is heel gevaarlijk. Je moet de hele tijd rekening houden met alle auto's. En nu kunt je genieten van de stad zonder je daar zorgen over te maken.
1: Ook daarom is een autovrije dag belangrijk, zegt Dries Verhagen van wielerclub Brussels Unchained.
5: Dit soort dagen zetten het fietser in de kijker en tonen voor het beleid dat er draagvlak is voor fietsers en dat er nog een duwtje vooruitgegeven mag worden aan het fietsbeleid.
1: En met nog een duwtje in de rug zijn ze vertrokken voor een autovrije, maar natte rit.
0: En op deze autovrije zondag wordt in Brussel ook de 50ste verjaardag van de metro gevierd. Als Europese hoofdstad was Brussel redelijk laat om een volwaardig metronet te krijgen. Truidemarie.
6: Nog maar 50 jaar is het geleden dat koning Boudewijn in station de Broekaire het lint doorknipte en de metro nam richting Beaulieu. Hij stopte in elk van de 16 metrostations die toen in één dag opengingen langs 11 kilometer spoor. Het was feest in Brussel. Toet Stielemans componeerde speciaal dit nummer. Brussel heeft lang moeten wachten op een metro. De jaren daarvoor waren autotunnels aangelegd en met de werf voor de Noord-Zuid-treinverbinding erbij was de stad één grote bouwput. Brusselaars waren het beu. Bovendien was het in de moerassige ondergrond niet eenvoudig om metrotunnels te graven. Als tussenstap werd eerst nog een pre-metro aangelegd. Die opende in 1969. Na 76 breidde het net snel uit. Vandaag telt Brussel 4 metrolijnen en 69 stations over 40 kilometer spoor. 4 keer zo groot dus als in het begin.
0: N-VA-voorzitter Valérie Van Peel wil strakke begrotingsakkoorden, zowel op federaal als op Vlaams niveau, om de schuldenlasten niet te doen ontsporen. Dat heeft ze gezegd op de familiedag van N-VA. De begrotingsgesprekken worden een moeilijke oefening om te beslissen wat kan op het vlak van uitgaven en wat moet op het vlak van besparingen. Valérie Van Peel ziet dat ons land het ook internationaal slecht doet.
7: We gaan in ieder geval nu moeten doorpakken, hè, want de cijfers staan bloedrood. We hebben enerzijds federaal de slechtste begroting van Europa geërfd. Regering De Wever heeft alles op alles gezet. Denk maar aan het beperken van de werkloosheidsuitkering, de tijd bijvoorbeeld, het verzekeren van de pensioenen. Maar internationaal zitten we ook in een perfecte storm. En dat maakt dat de groei afremt, dat de rente verhoogt, de inflatie verhoogt en dat die uitdaging dus vandaag enorm groot blijft.
0: In de haven van Antwerpen is vorige maand voor het eerst een lading cocaïne onderschept die verstopt zat in literflessen vloeibare zeep. Christophe Aerts van het parket.
8: Deze vangst is wel eerder uniek. In deze vorm hebben we het nog niet gezien, dat het wordt verwerkt in vloeibare zeep, waarbij het eigenlijk langs de buitenkant moeilijk te onderscheiden valt. Maar we hebben wel gemerkt dat als er dan tegen lagere temperaturen wordt gewerkt, ja, dat de cocaïne dan begint te kristalliseren. En dat zal vermoedelijk het idee zijn om die met lagere temperaturen terug te gaan losmaken van die zeep, om dan terug te gaan verkopen, want dat is uiteindelijk het doel natuurlijk.
0: De drugs kwamen uit Colombia en waren op weg naar Kroatië. Het is nog niet duidelijk hoeveel cocaïne er precies in de zeep verstopt zat. En er zijn ook nog geen verdachten opgepakt. In Duitsland zijn er belangrijke verkiezingen in 2 deelstaten, onder meer in de hoofdstad Berlijn. Na de zware nederlaag van de regeringspartij CDU bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt wordt vandaag een hogere opkomst verwacht. Dat zegt correspondent Gim Balduk. Hij was in een stembureau in Berlijn.
9: Ik ben zelf gaan kijken bij mijn stembureau hier in de buurt. Dit is een buurt waar de linkse partijen het altijd goed doen. Maar het lijkt er nu sterk op dat Die Linke, de meest linkse partij, de grootste gaat worden in deze wijk. Maar niet alleen hier in heel Berlijn lijken zij een kop te gaan. En daarmee ook het burgemeesterschap van de CDU af te pakken. De partij van bondskanselier Merz, die het in heel Duitsland moeilijk heeft. Maar zeker ook hier in de hoofdstad. De opkomst wordt hoger verwacht dan de afgelopen edities. En dat heeft er ook alles mee te maken met de verkiezingen 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt, waarbij de rechtsradicale AfD veruit de grootste werd. Dat heeft echt een schok teweeg gebracht in heel Duitsland. En dat mobiliseert ook heel veel kiezers om juist nu te gaan stemmen voor een stem tegen de AfD, dus voor bijvoorbeeld een linkse partij, of juist voor de AfD als je een aanhanger van die partij bent.
0: En de eerste exit polls worden om 6:00 vanavond verwacht. Om 3:00 vanmiddag begint in Montreal in Canada het WK wielrennen. Eerst rijden de elite vrouwen hun tijdrit en daarna om 7:15 is het aan de elite mannen. Christophe van der Goor blikt al eens vooruit.
10: Meer dan 50 jaar na de laatste wereldtitel van Eddy Merckx keert het wereldkampioenschap terug naar Montreal in Canada dus. Hè. Grote afwezige is die andere spreekwoordelijke kannibaal Tadej Pogacar, uitgeschakeld na een zware val in de Vuelta. Alle ogen zijn gericht op ene Remco Evenepoel die straks voor een 4e keer op een rij, jawel, wereldkampioen tijdrijder kan worden. En dat op nog altijd maar 26-jarige leeftijd. Een vrij lange tijdrit, net geen 40 kilometer, overwegend vlak, met een deel op het Formule 1-circuit. Maar eerst gaan de vrouwen van start om 3:00 met de Zwitserse Marlene Reusser als topfavoriete. De ambities van Lotte Kopecky en de Belgische kampioene Lotte Klaas zijn relatief beperkt.
0: Het weer, het wordt geleidelijk droog met zon en wolken, maxima rond 20 graden. Vooral aan zee en op de Ardense toppen zijn nog rukwinden mogelijk. Morgen na het ochtend grijs, overwegend zonnig. Dinsdag meer wolken en woensdag weer zonnig, tot 23 graden dan. We begonnen met de autovrije zondag, waar dit jaar een record aantal gemeenten en steden aan deelnemen, ruim 70. In Brussel wordt net vandaag ook 50 jaar metro gevierd. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
1: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, 1 keer per maand.
1: Ah.
0: Meer info op luminus.be.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
3: promo-koken.
4: Vanavond een currieke?
2: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
6: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij geel.
5: Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.

0: Meer tijd met je vrienden nodig?
1: Hey girls, ik vertrek zo. Juist de douche even kuisen en ik kom af. De douche en de lavabo. Allee, de douche, de lavabo en het toilet. En wacht.
0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor je vrienden. En zo krijg je ook meer...
2: Ching ching!
0: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
3: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
4: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
5: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, jong, dat is volledig grijs.
6: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
5: Ja.
6: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
5: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
6: Oef, dat is een pak van mijn hart.
5: Ja, schat, ik heb het.
0: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

0: is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Excellent!
2: Bij Excellent zijn er nu ruildeals op Acer laptops.
3: Kom schat, snel naar Excellent!
4: Ik wil eerst nog een boterhammetje.
3: Maar hoort het toch? De Acer Aspire 16 AI laptop. Intel Core Ultra 5 processor. Copilot Plus. Een batterij die superlang meegaat.
4: Ja, en nog een korting ook zeker.
3: Ja, je krijgt €100 voor uw oude laptop.
4: Kom aan, we gaan direct naar de Excellent vakman.
5: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
0: Kijk op excellent.be.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 1 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. De auto wordt vandaag geweerd uit ruim 70 steden en gemeenten. In Duitsland is het opnieuw een spannende dag voor de Christendemocraten van bondskanselier Merz. En in Canada begint vanmiddag het WK-wielrennen. In meer dan 70 steden en gemeenten in ons land is het autovrije zondag. Dat is een recordaantal. Auto's en motoren worden vandaag geweerd. Fietsers en voetgangers krijgen vrije baan. In Brussel organiseert een wielerclub een fietstocht door de 19 gemeenten. Linde Koman ging kijken bij de start.
1: De regen valt met bakken uit de lucht, maar dat mag de pret niet bederven. Zo'n 100 wielertoeristen verzamelen voor een rit door het hele Brusselse gewest.
2: 60 kilometer door heel Brussel, alle gemeentes. Dus ja, een beetje de dingen bekijken die je anders niet zou zien.
3: Ik heb hier een tijdje gewoond, dus het is altijd nostalgisch om een beetje terug te komen. En dan zeker op zo'n dag waarin het toch speciaal is dat er geen auto's door de straten rijden. Dus dat is toch iets uniek om te zien in Brussel en heel fijn om dan op de koersfiets dat zo mee te maken.
1: Want met de koersfiets door Brussel is meestal geen optie.
4: Nee, dat is heel gevaarlijk. Je moet de hele tijd rekening houden met alle auto's. En nu kunt je genieten van de stad zonder je daar zorgen over te maken.
1: Ook daarom is een autovrije dag belangrijk, zegt Dries Verhagen van wielerclub Brussels Unchained.
5: Dit soort dagen zetten het fietser in de kijker en tonen voor het beleid dat er draagvlak is voor fietsers en dat er nog een duwtje vooruitgegeven mag worden aan het fietsbeleid.
1: En met nog een duwtje in de rug zijn ze vertrokken voor een autovrije, maar natte rit.
0: En op deze autovrije zondag wordt in Brussel ook de 50ste verjaardag van de metro gevierd. Als Europese hoofdstad was Brussel redelijk laat om een volwaardig metronet te krijgen. Truidemarie.
6: Nog maar 50 jaar is het geleden dat koning Boudewijn in station de Broekaire het lint doorknipte en de metro nam richting Beaulieu. Hij stopte in elk van de 16 metrostations die toen in één dag opengingen langs 11 kilometer spoor. Het was feest in Brussel. Toet Stielemans componeerde speciaal dit nummer. Brussel heeft lang moeten wachten op een metro. De jaren daarvoor waren autotunnels aangelegd en met de werf voor de Noord-Zuid-treinverbinding erbij was de stad één grote bouwput. Brusselaars waren het beu. Bovendien was het in de moerassige ondergrond niet eenvoudig om metrotunnels te graven. Als tussenstap werd eerst nog een pre-metro aangelegd. Die opende in 1969. Na 76 breidde het net snel uit. Vandaag telt Brussel 4 metrolijnen en 69 stations over 40 kilometer spoor. 4 keer zo groot dus als in het begin.
0: Op de familiedag van de N-VA, vlak voor de moeilijke begrotingsgesprekken op zowel Vlaams als federaal vlak, heeft premier Bart De Wever gezegd dat hij alle partijen een startnota heeft bezorgd om de begrotingsgesprekken te doen vooruitgaan. De regering moet 10 miljard euro besparen. Een heel moeilijke oefening, weet De Wever, maar volgens hem bevat zijn startnota geen verrassende voorstellen en begint vanaf morgen het moeilijke werk.
7: Het is al maanden voorbereid, dus die voorstellen zijn al langs alle kanten gegaan. Die zijn ook al vaak door het planbureau berekend, dus ik denk dat er geen verrassing in zit. Het is gewoon tijd om naar een akkoord te gaan. Het is extreem moeilijk en de standpunten liggen heel ver uit elkaar en de oefening is heel zwaar. Ik ga dat niet ontkennen. Maar op een gegeven moment moet je wel starten om de deadline nog te halen. Dat zal misschien in het begin niet gemakkelijk zijn, die besprekingen, maar we moeten daarmee vooruit.
0: In Lievegem in Oost-Vlaanderen is een meisje van 18 gisteravond levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval. Ze zat als passagier op een bromfiets die bestuurd werd door een 15-jarige. Hij was weggevlucht voor een politiecontrole en werd achtervolgd door een agent op een motor. Julie van den Heden van de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem.
8: Tijdens zijn vlucht is de bromfietser ook in aanrijding gekomen met een andere persoon in de auto en uiteindelijk is een bromfietser tot stilstand gekomen tegen een geparkeerde trekkeroplegger die daar geparkeerd stond op de N9. De minderjarige bromfiets heeft een positieve speekseltest afgelegd na de feiten en helaas is de 18-jarige passagierster die achterop zat bij het ongeval levensgevaarlijk gewond geraakt.
0: In Duitsland zijn er belangrijke verkiezingen in twee deelstaten, onder meer in de hoofdstad Berlijn. Na de zware nederlaag van regeringspartij CDU bij andere regionale verkiezingen wordt een hogere opkomst verwacht. Dat zegt correspondent Jim Baldoek. Hij was in een stembureau in Berlijn.
9: Ik ben zelf gaan kijken bij mijn stembureau hier in de buurt. Dit is een buurt waar de linkse partijen het altijd goed doen. Maar het lijkt er nu sterk op dat Die Linke, de meest linkse partij, de grootste gaat worden in deze wijk. Maar niet alleen hier in heel Berlijn lijken zij aan kop te gaan. En daarmee ook het burgemeesterschap van de CDU af te pakken. De partij van bondskanselier Merz, die het in heel Duitsland moeilijk heeft. Maar zeker ook hier in de hoofdstad. De opkomst wordt hoger verwacht dan de afgelopen edities. En dat heeft er ook alles mee te maken met de verkiezingen 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt, waarbij de rechtsradicale AfD veruit de grootste werd. Dat heeft echt een schok teweeg gebracht in heel Duitsland. En dat mobiliseert ook heel veel kiezers om juist nu te gaan stemmen voor een stem tegen de AfD. Dus voor bijvoorbeeld een linkse partij. Of juist voor de AfD als je een aanhanger van die partij bent.
6: De eerste exit polls worden vanavond om 6:00 verwacht. In Montreal in Canada begint om 3:00 vanmiddag het WK wielrennen. Eerst rijden de elitevrouwen hun tijdrit. Daarna, om 6:15, is het aan de elitemannen. Christophe van der Goor blikt al eens vooruit.
10: Meer dan 50 jaar na de laatste wereldtitel van Eddy Merckx keert het wereldkampioenschap terug naar Montreal in Canada dus. Hè. Grote afwezige is die andere spreekwoordelijke kannibaal Tadej Pogacar, uitgeschakeld na een zware val in de Vuelta. Alle ogen zijn gericht op ene Remco Evenepoel die straks voor een 4e keer op een rij, jawel, wereldkampioen tijdrijden kan worden. En dat op nog altijd maar 26-jarige leeftijd. Een vrij lange tijdrit, net geen 40 kilometer, overwegend vlak, met een deel op het Formule 1-circuit. Maar eerst gaan de vrouwen van start om 3:00 met de Zwitserse Marlène Reusser als topfavoriete. De ambities van Lotte Kopecky en de Belgische kampioene Lotte Klaas zijn relatief beperkt.
6: Geleidelijk droog met zon en wolken en maxima rond de 20 graden. Aan zee en op de Ardense hoogte zijn nog rukwinden mogelijk. Morgen na het ochtendgrijs overwegend zonnig, dinsdag meer wolken, woensdag opnieuw zonnig en tot 23 graden. De autovrije zondag, daar begonnen we mee. Dit jaar doet een record aantal steden en gemeenten mee, ruim 70. In Brussel valt de autoloze zondag samen met de 50ste verjaardag van de metro. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
1: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

0: Excellent.
1: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
0: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
1: Kijk op excellent.be.
0: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
2: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
0: VDK Bank.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
5: Ah ja, ja. Dan moet je eens kijken bij...
6: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
5: Nee.
6: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
5: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
6: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
5: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk,
7: ja. Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoop, man!
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Vanavond een currieke?
9: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
11: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
1: Meer tijd voor jezelf nodig?
2: Yes, dagje niks doen. Maar eerst stofzuigen en de badkamer doen. En de slaapkamer kuisen.
1: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer...
2: Even helemaal niks.
1: In je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
3: Radio Bene.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 2 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. N-VA-voorzitter Valérie Van Peel steunt Charlotte Verkeijn, haar partijgenote en eerste schepen in Oostende. Verkeijn ligt onder vuur vanwege haar manier van leiding geven en veel personeelsleden van de stad willen niet meer met haar samenwerken. Dat leidt tot druk op het stadsbestuur dat nu nog enkel in lopende zaken werkt, waardoor er geen nieuwe beleidsbeslissingen meer komen tot de situatie is opgehelderd. Valérie Van Peel pleit voor nuance.
1: We hebben het hier over een jonge politica die elke dag loeihard werkt. Ja, er zijn wat aanpassingen die worden voorgesteld in de samenwerking. Dat wordt bekeken en men zal daarover communiceren als het zover is. Maar laat ons daar alsjeblieft niet meer dan maken dan dat. En al zeker geen karaktermoord plegen op iemand zoals Charlotte, die ik op alle vlakken eigenlijk steun, omdat ik weet dat ze elke dag loeihard aan het werk gaat, zowel federaal, in de Kamer als in Oostende voor de bewoners daar.
0: Over een uur begint in Montreal in Canada het WK wielrennen. Eerst rijden de elitevrouwen hun tijdrit. Bij de Belgen is het uitkijken naar Lotte Kopecky en Lotte Klaas. De Zwitserse Marlene Reusser is topfavoriete. Daarna, om 7:15, is het aan de elite mannen met Remco Evenepoel die voor de 4e keer wereldkampioen tijdrijden kan worden. Na de verkenning van het parcours in Montreal viel bij de renners vooral de slechte staat van het wegdek op. Klaas Lodewijk, de ploegleider van Evenepoel, heeft de slechte stukken dan ook extra goed in kaart gebracht.
2: Ik vind het ook erbarmelijk slecht liggen. Eigenlijk een beetje schande voor de WK, maar goed, het is zoals dat is nu. En ik denk dat je een beetje kunt vergelijken met iemand die nutrities pakt voor een rally. Uiteindelijk wilde zo goed mogelijk voorbereid zijn op parcours. Je moet natuurlijk niet te veel informatie opschrijven. Je wilt ook niet te veel meegeven, want je wilt toch een bepaalde rust bewaren in het hoofd van de renner. Maar laten we zeggen dat dat het cruciale genoteerd is.
0: In het voetbal kan Union vandaag opnieuw leider worden. Union speelt op het veld van Antwerp. Jonathan met de penningen, is daar al wat gebeurd na een half uur spelen?
3: Voorlopig staat het hier nog 0-0 op de Bosuil, maar de grootste kans in deze wedstrijd was zeker wel voor Union met Mofokeng die een opgelegde kans aangeboden kreeg van Biondic. Maar de Zuid-Afrikaan blies zijn volley van op de penaltystip over de lat. Antwerp voetbalt ook wel mee, wil ook weer punten pakken na 3 verloren wedstrijden. En Union wil dus tegelijk zijn ongeslagen reeks verder zetten en zijn 6e overwinning in 7 competitiewedstrijden opschrijven. Voorlopig dus wel nog 0-0, maar kansen zijn er wel.
0: Dankjewel, Jonathan. Het wordt geleidelijk droog met zon en wolken en maxima rond de 20 graden. Aan zee en op de Ardense hoogte zijn nog rukwinden mogelijk. Morgen na het ochtendgrijs overwegend zonnig, dinsdag meer wolken, woensdag opnieuw zonnig en tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: morgen XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
1: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
2: Goh.
1: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
6: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
7: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
6: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
7: Hallo.
6: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
2: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vanavond een currieke?
3: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
5: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 3:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Luchtverkeersleider Skies wil het sociaal overleg met de vakbonden over nachtpremies hervatten en legt een nieuw voorstel op tafel. De luchtverkeersleiders staken sinds woensdag al elke nacht van 10:00 s'avonds tot 8:00 s'ochtends, nadat de onderhandelingen waren afgesprongen. De vakbonden willen die acties nog volhouden tot 10 oktober. Maar Skies stelt nu in een nieuw voorstel voor om vanaf oktober 28 een extra loon van 10.000 euro bruto per jaar toe te kennen aan elke luchtverkeersleider. Het Iraanse leger zegt dat het over informatie beschikt dat het Amerikaanse leger nieuwe aanvallen aan het voorbereiden is. Enkele landen uit de regio die pro-Amerika zijn, zouden die actie steunen. Iran zegt dat het op zijn beurt bij de minste aanval Amerikaanse basissen en doelwitten intens zal bestoken. De geruchten over mogelijk op til zijnde aanvallen zwollen nog aan, nadat president Trump afgelopen nacht vervroegd uit zijn weekendverblijf terugkeerde. De Italiaanse premier Giorgia Meloni wil het aantal buitenlandse studenten in elke klas beperken. Meloni wil ook een verbod op het dragen van een burka of een sluier bij schoolgaande kinderen. Ze moeten met een onbedekt gezicht naar school komen, zei Meloni op een jongerenbijeenkomst van haar partij. Ze zei nog dat ze voor gendergelijkheid is en dat niets of niemand een jong meisje of jonge vrouw mag verplichten om zich te verbergen. Meloni wil haar voorstellen nu snel bespreken met de regering. In het oosten van Frankrijk, in de buurt van Grenoble, zijn 2 doden gevallen bij een crash met een Delta-vlieger. Het ongeluk gebeurde tijdens een lokaal evenement gewijd aan vliegsporten. De slachtoffers zijn een 40er en zijn passagier. Het evenement is tijdelijk stilgelegd. Over 20 minuten begint in Montreal in Canada het WK wielrennen. Eerst rijden de elitevrouwen hun tijdrit. Bij de Belgen is het uitkijken naar Lotte Kopecky en Lotte Klaas. Klaas rijdt haar tijdrit om 4:10, Kopecky om 4:15. Na de vrouwen is het om 6:45 aan de elite mannen met Remco Evenepoel, die voor de 4e keer wereldkampioen tijdrijden kan worden. De andere Belgische mannen zijn Alec Segaert en Rune Hergots. En in het voetbal kan Union vandaag opnieuw leider worden. Union speelt op het veld van Antwerp. Jonathan met de penningen. We naderen het slotkwartier. Wat is de stand?
1: Union staat hier op voorsprong. 0-1 is het op de bolzuil. Matteo Biondi scoorde net na de rust. Hij kon een voorzet van Mofo Keng met zijn linker voorbij doelman Nozawa trappen. En ook belangrijk, Antwerp moet nu met 10 verder na een rode kaart en het middenvelder Bahmed Duf. Hij stapte op de enkel van Zeneli. Moest het veld verlaten. Union is vandaag veruit de betere ploeg en had het 0-2 eigenlijk ook al 3 keer moeten maken ondertussen. 0-1 dus nog altijd. De voorsprong wel voor Union met inderdaad nog een kwartier te gaan.
0: Dankjewel, Jonathan. Zon en wolken en maxima rond de 20 graden. Kans op rukwinden aan zee en op de Amartense hoogte. Morgen na het ochtendgrijs overwegend zonnig. Dinsdag meer wolken, woensdag opnieuw zonnig en tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

veel van je hou, dat hoef ik je niet te verklaren. Een zeeman is dol op zijn kinderen en vrouw, maar toch moet hij altijd weer varen. Maar heeft soms de zee iets verkeerds met me voor en

0: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
0: Immoscoopman!
2: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
3: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, jong, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
3: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
3: Ja, ja, oh. Ja, schat.
1: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
0: Voor als je zelf telt.
3: Zal wel zijn.
0: Voor als je elke cent telt.
3: Zal zeker wel zijn.
0: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want Verica Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
3: Nee, van mijn padellenelleboog verlossen.
0: Gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
2: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
0: Voor jezelf, je streek en de planeet.
2: Verica Bank.
0: Klaar voor nog eens 100 jaar.
4: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promokoken.
7: Vanavond een currieke?
5: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
7: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 20% korting op je keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
2: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemiddag, 14 nieuws met Dominique Viers. Luchtverkeersleider Skies wil het sociaal overleg met de vakbonden over nachtpremies hervatten en legt een nieuw voorstel op tafel. De luchtverkeersleiders in Charleroi staken sinds woensdag al elke nacht van 22:00 tot 20:00 nadat de onderhandelingen waren afgesprongen. De vakbonden willen die acties nog volhouden tot 10 oktober. Maar Skies stelt nu in een nieuw voorstel voor om vanaf oktober 28 een extra loon van 10.000 euro bruto per jaar toe te kennen aan elke luchtverkeersleider. Intussen verwacht de luchthaven van Charleroi dat als gevolg van de staking er morgen 34 vluchten zullen worden geschrapt en 21 andere vluchten zullen op een ander tijdstip dan gepland vertrekken. Minister van Digitalisering Vanessa Mats van Les Engagés gaat om gezondheidsredenen niet naar de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. De minister lijdt aan clusterhoofdpijn en heeft altijd een speciale zuurstoffles bij zich om de symptomen te verzachten. Maar die mocht niet mee op het vliegtuig naar de Verenigde Staten. Mats zou de komende week deelnemen aan besprekingen over digitalisering en artificiële intelligentie in New York, maar ze heeft haar deelname dus afgezegd. In het voetbal is Union opnieuw leider. Het won vanmiddag met 2-0 van Antwerp. Een verslag van Jonathan Mettepenningen.
1: Een dik verdiende overwinning weer voor Union dat op cruise control voorbij Antwerp balste. Matteo Biondic legde de openingsgoal voorbij doelman Nozawa en de 0-2 kwam nadien op naam van invaller Denzel de Roeve. Twee goals van op een voorzet vanaf de linkerflank. Het had altijd 0-3, ook 0-4 en misschien ook wel 0-5 moeten worden in het slot, want Union creëerde ongelooflijk veel kansen in de laatste minuten na een rode kaart voor Antwerp middenvelder Duf. Maar met een 6e overwinning in de eerste 7 wedstrijden werkt Union aan heel sterke cijfers bij de seizoenstart. Antwerp verliest nu al een 4e wedstrijd op en moet bezinnen tijdens de interlandperiode.
0: Op dit moment begint ook Sint-Truiden-Westerlo. En het WK wielrennen in Montreal in Canada is begonnen. Momenteel zijn de elitevrouwen bezig aan hun tijdrit. Christel van der Goor, ook Lotte Klaas, is al begonnen aan haar tijdrit. Hoe doet ze het?
2: Wel, op dit ogenblik is het nog een klein beetje te vroeg om daar al echt dingen over te poneren. Waarom? Het is nog maar 10 minuten geleden dat de Belgische kampioene in het tijdrijden van start is gegaan in het grijze op dit ogenblik. Want het weer zit niet echt mee in het grijze Montreal. Het is voorlopig nog niet aan het regenen. Dat is ook al een goede zaak op dit vieze en echt oneffen wegdek. Straks, over een minuutje of 15, 16, gaat de andere Belgische Lotte van start. Dat is Lotte Kopecky natuurlijk. Of zij beiden een rol van betekenis gaan spelen wat betreft de medailles? Waarschijnlijk niet. Nee, daarvoor is het uitkijken naar de Zwitserse titelverdedigster die vandaag jarig is, Marlène Reusser.
0: Dankjewel, Christophe. Vanavond en vannacht droog met brede opklaringen en kans op nevel. Morgen na het optrekken van de ochtendnevel overwegend zonnig met wolkenvelden. Temperaturen tot 20 graden in het centrum en 18 aan zee. Dinsdag begint grijs en nevelig, daarna opklaringen vanaf de kust en opnieuw temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio BNE. Radio BNE, tophits.

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
1: Radio Bene.
5: Tophits
1: uit 1990.

0: McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
1: Oh.
2: Oei.
1: Met een enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tisbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
5: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor 649 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
1: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
2: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
1: En is hij dan morgen wel opgeladen?
0: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
1: Wow.
0: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promokoken.
6: Vanavond een currieke?
4: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
8: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
9: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
10: Immoscoop, man!
9: Een zeer serieuze partij.
8: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
10: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
9: Ja, dat zijn een cape.
8: Ah, een cape?
10: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Immoscoop, man!
0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
8: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Radio BNE.
12: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 5:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Over een uur sluiten in 2 Duitse deelstaten de stembureaus. Rusland krijgt een ongezien hoog aantal drone- en cyberaanvallen te verwerken op de laatste dag van de parlementsverkiezingen. En op het WK wielrennen in Montreal zijn de elitevrouwen bezig aan de tijdrit. In Duitsland zijn er vandaag verkiezingen in de deelstaten Mecklenburg-Vorpommern en in de hoofdstad Berlijn. Het is vooral uitkijken naar het resultaat van de extreemrechtse AfD en van de christendemocratische CDU van kanselier Merz. Koen Braakman, wanneer zijn er resultaten?
1: Wel, straks om 6:00 zijn er exit polls, nog even geduld dus. We kunnen wel al iets zeggen over de inzet van deze verkiezingen en daarvoor gaan we 2 weken terug naar de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De AfD werd daar de grootste partij en de CDU verloor fors. Dat zette meteen druk op de federale regering van CDU-kanselier Merz. En dat is ook vandaag zo. In Mecklenburg-Vorpommern kan de CDU zelfs uit het parlement verdwijnen. En ook daar kan de AfD de grootste worden. Wat ze maandenlang was in de peilingen tot recent de sociaal-democratische SPD de grootste werd. Maar het verschil tussen die twee partijen is klein. In beide deelstaten hadden rond de middag al meer mensen hun stem uitgebracht dan bij de vorige verkiezingen, 5 jaar geleden. En in Sachsen-Anhalt, 2 weken geleden, leverde die grotere opkomst dan toch vooral stemmen op voor de AfD.
0: Dankjewel, Koen. De burgemeester van Moskou zegt dat de drone-aanval door Oekraïne de voorbije nacht de grootste ooit was en dat hij de Russische parlementsverkiezingen wilde saboteren. Katrien van der Schoot.
2: Na een aanval met 4 doden in Kiev heeft Oekraïne afgelopen nacht een record aantal drones naar Rusland gestuurd. Meer dan 1600. Honderden drones gingen in de richting van de hoofdstad Moskou. Volgens de burgemeester was het de grootste aanval daar sinds het begin van de oorlog. In de buurt zijn er 2 burgerdoden gevallen door puin van neergeschoten drones en er is ook een belangrijke Russische olieraffinaderij geraakt. De vlammen en rook waren tot in de wijde omgeving te zien. Ook in door Rusland bezet gebied in Oekraïne zijn 2 doden gevallen. 1 van hen was een verkiezingsambtenaar. In Rusland is het de laatste dag van de parlementsverkiezingen en ook in dat bezette gebied kan er gestemd worden. Maar de uitslag staat vast. De partij van president Poetin heeft geen tegenstand.
0: Nog in Rusland zijn er volgens de Russische verkiezingscommissie vandaag meer dan 1000 cyberaanvallen geweest. Het was vandaag de laatste dag dus van de parlementsverkiezingen en volgens de kiescommissie was er een duidelijke link en de bedoeling om de parlementsverkiezingen te verstoren. Bij cyberaanvallen proberen hackers een netwerk of een systeem te overbelasten. Volgens de verkiezingscommissie werd vooral gebruik gemaakt van AI en kwamen de aanvallen van buiten Rusland. Ook gisteren en eergisteren waren er veel gelijkaardige cyberaanvallen in Rusland. De top van de Vlaamse regering zit al heel de namiddag samen over de begroting. Dat gebeurt in het gemeentehuis van Kokzijde, omdat de N-VA-ministers aanwezig waren op de familiedag van de partij in Plopsaland de Pannen. De Vlaamse regering is op zoek naar zo'n 2 miljard aan besparingen of nieuwe inkomsten. N-VA, Vooruit en CD&V hopen een akkoord te bereiken voor de septemberverklaring van de regering in het parlement op 28 september. Minister-president Diependalen was optimistisch bij het begin van de onderhandelingen.
3: Goh, maar wat de sfeer betreft, daar hebben we in onze ploeg eigenlijk nooit problemen mee gehad. Iedereen weet natuurlijk dat het een bijzonder zware inspanning is. Iedereen is ook bereid om die verantwoordelijkheid te nemen. We moeten er alleen uit geraken hoe we dat precies gaan doen.
4: Maar bij het nieuws over het groeipakket afgelopen week was dat niet zo helemaal goed gevallen bij de anderen.
3: Maar er zijn heel veel thema's. Hè. Het gaat altijd overal wel ergens over en het zal allemaal zeer moeilijk zijn. Maar goed, we moeten zien een akkoord te bereiken. En we gaan er nu de laatste rechte lijnen, de laatste week.
0: En premier Bart Wever heeft alle partijen in de federale regering een startnota bezorgd, die als basis moet dienen voor de begrotingsgesprekken. Die gaan morgen om 10:00 van start met een vergadering van de kern. In meer dan 70 steden en gemeenten in ons land was het vandaag autovrije zondag. Fietsers en voetgangers kregen de vrije ruimte. Enkel onder strenge voorwaarden konden auto's of motor de stad in of uit. Een record aantal deelnemende steden vandaag, vooral door de eerste deelname van 20 Waalse gemeenten en steden. Over een uur eindigde de autovrije zondag al in enkele steden, waaronder Kortrijk, Leuven en Antwerpen. In Brussel is het voorbij om 7 uur. En Hasselt blijft nog autovrij tot 10 uur vanavond. Voetbal dan. Union staat opnieuw samen met AA Gent aan de leiding van het klassement. Union versloeg vanmiddag Antwerp met 0-2. Biondic en De Roeve zorgden voor de Brusselse goals. Dejouf pakte rood voor Antwerp. Doelpuntenmaker De Roeve ziet dat Union week na week goed presteert.
5: Ik denk dat we een beetje een moeilijke eerste helft hebben. Het was veel knokken, maar ja, daar zie je ook weer dat wij er echt wel staan. Match na match na match spelen we jongens 90 minuten en ze spelen die matchen uit. En toch brengen wij de intensiteit die andere ploegen niet altijd kunnen matchen. Dus dat is alleen maar top om te zien.
0: Antwerp staat 13e. Op dit moment speelt Sint-Truiden ook tegen Westerlo. Daar is het net na de rust 0-1 voor Westerlo. Op het WK wielrennen rijden de elitevrouwen op dit moment de tijdrit. Christophe van der Goor, wie heeft op dit moment de beste tijd?
6: Wel, er is aan de aankomst Franziska Koch, de Duitse. Maar die zal waarschijnlijk niet wereldkampioen worden. Nee, de strijd voor het goud gaat vooral tussen de jonge Britse Zoë Bakstedt. Die voorlopig bij alle tussentijden de beste tijd heeft. Maar de titelverdedigster uit Zwitserland, de 35-jarige, vandaagjarige Marlen Reuters. Reuters die komt telkens weer dichterbij. En die nadert nu tot op een tweetal, drietal seconden van die jonge Zoë Bakstedt. Echt wel een generatiekloof tussen beiden. En misschien zaagt die jonge Zoë Bakstedt aan de poten van de gevestigde waarde Marlen Reuters. Het is ook nog uitkijken naar Lotte Kopecky, want die heeft voorlopig bij het voorlaatste tussenpunt de vijfde tijd.
0: Dankjewel, Christophe. En Mathieu van der Poel heeft op indrukwekkende wijze de laatste rit in de Ronde van Luxemburg gewonnen. Van der Poel reed maar liefst 175 kilometer alleen in de aanval. De Italiaan Piganzoli pakte de eindwinst daar in Luxemburg. Vanavond en vannacht droog met brede opklaringen. Morgen, na het optrekken van de ochtendnevel, overwegend zonnig met wolkenvelden. Temperaturen tot 20 graden in het centrum en 18 aan zee. Dinsdag begint grijs en nevelig. Daarna opklaringen vanaf de kust en opnieuw maxima tot 20 graden. In de Duitse deelstaten Brandenburg en Mecklenburg-Vorpommern gaan over een uur de stembureaus voor de regionale verkiezingen dicht. Het is vooral uitkijken naar het resultaat van de extreemrechtse AfD en van de christendemocraten van kanselier Merz. Meer op 14nieuws.be.
7: Radio BNE. Radio BNE, tophits.

0: skipas, inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, graag iets Japan.
3: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
2: Kleurrijk.
3: Ja, met veel beige.
1: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
5: Nog voor jij kan denken...
6: Ik heb gelijk geen energie.
5: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
7: Oh, mijn rug zit vast.
5: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
6: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
5: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: Vanaf morgen XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
9: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder

Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.

0: zit je drie keer goed.
1: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
0: VDK Bank. Excellent.
2: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
0: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
2: Kijk op excellent.be.
3: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
4: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
5: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
4: En is dat dan morgen wel opgeladen?
3: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
4: Wow.
3: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je...

0: Het is 6 uur. Goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. In 2 Duitse deelstaten gaan op dit moment de stembureaus voor de regionale verkiezingen dicht. We gaan live naar de eerste exit poll. Rusland krijgt een ongezien hoog aantal drone- en cyberaanvallen te verwerken op de laatste dag van de parlementsverkiezingen. En de Zwitserse Marlene Reusser wint het WK-tijdrijden in Montreal bij de elitevrouwen. In de Duitse deelstaten Brandenburg met de hoofdstad Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan op dit moment de stembureaus dicht. Over enkele minuten is er een eerste exit poll. Zodra die er is, komen we hierop terug. De burgemeester van Moskou zegt dat de droneaanval door Oekraïne de voorbije nacht de grootste ooit was en dat hij de Russische parlementsverkiezingen wilde verstoren. Katrien van der Schoot.
1: Na een aanval met 4 doden in Kiev heeft Oekraïne afgelopen nacht een recordaantal drones naar Rusland gestuurd. Meer dan 1600. Honderden drones gingen in de richting van de hoofdstad Moskou. Volgens de burgemeester was het de grootste aanval daar sinds het begin van de oorlog. In de buurt zijn er 2 burgerdoden gevallen door puin van neergeschoten drones en er is ook een belangrijke Russische olieraffinaderij geraakt. De vlammen en rook waren tot in de wijde omgeving te zien. Ook in door Rusland bezet gebied in Oekraïne zijn 2 doden gevallen. 1 van hen was een verkiezingsambtenaar. In Rusland is het de laatste dag van de parlementsverkiezingen en ook in dat bezette gebied kan er gestemd worden. Maar de uitslag staat vast. De partij van president Poetin heeft geen tegenstand.
0: Behalve een record aantal droneaanvallen waren er vandaag ook weer meer dan 1000 cyberaanvallen in Rusland. Volgens de Russische verkiezingscommissie waren ook die bedoeld om de parlementsverkiezingen te verstoren. Nog volgens de verkiezingscommissie kwamen de aanvallen van buiten Rusland en maakten de hackers voornamelijk gebruik van AI. Ook gisteren en eergisteren waren er veel gelijkaardige cyberaanvallen in Rusland. De top van de Vlaamse regering heeft deze namiddag samengezeten over de begroting. Dat gebeurde in het gemeentehuis van Kokzijde, omdat de N-VA-ministers vanmorgen aanwezig waren op de familiedag van de partij in Plopsaland De Pannen. De Vlaamse regering is op zoek naar zo'n 2 miljard euro door besparingen of nieuwe inkomsten. N-VA, Vooruit en CD&V hopen een akkoord te bereiken voor de septemberverklaring in het Vlaams parlement op 28 september. Minister-president Matthias Diependalen was optimistisch bij het begin van de onderhandelingen.
2: Maar wat de sfeer betreft, daar hebben we in onze ploeg eigenlijk nooit problemen mee gehad. Iedereen weet natuurlijk dat het een bijzonder zware inspanning is. Iedereen is ook bereid om die verantwoordelijkheid te nemen. We moeten er alleen uit geraken hoe we dat precies gaan doen.
3: Maar bij het nieuws over het groeipakket afgelopen week was dat niet zo helemaal goed gevallen bij de anderen.
2: Maar er zijn heel veel thema's. Hè. Het gaat altijd overal wel ergens over en het zal allemaal zeer moeilijk zijn. Maar goed, we moeten zien een akkoord te bereiken. En we gaan er nu de laatste rechte lijnen. De laatste week.
0: Op de familiedag van de N-VA haalde voorzitter Valérie Van Peel ook uit naar de Franstaligen. Het is tijd dat de media en politici de bevolking aan de andere kant van de taalgrens laten weten dat de kas leeg is, zo zei ze. Die uitspraak lokt veel reacties uit in de Franstalige media. In het centrum van Brussel is een kind zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat bevestigt de Brusselse brandweer. Het kind werd vanmiddag aangereden door een auto. Het is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe het ongeval precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het is vandaag autoloze zondag in Brussel. Auto's mogen er alleen rondrijden als ze daar een speciale toelating voor hebben. Meer dan 70 steden en gemeenten in ons land hielden een autovrije zondag. Dat is een record en dat kwam vooral doordat er voor het eerst ook 20 steden en gemeenten in Wallonië deelnamen. In Duitsland zijn de stembureaus gesloten in de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern en in de hoofdstad Berlijn. Dat gebeurde enkele minuten geleden en het is nu vooral uitkijken naar het resultaat van de extreemrechtse AfD. Er zijn net exit polls bekendgemaakt. Jeroen Rijgaard, wat zeggen die over de AfD?
4: Wel, dat ze er opnieuw in geslaagd zijn om de grootste te worden in een Duitse deelstaat, namelijk in Mecklenburg-Vorpommern. Daar halen ze 37%. Hun tweede beste resultaat is ooit bij deelstaatverkiezingen. En dat is 20% meer dan de vorige keer. Dus een zeer sterk resultaat voor de AfD daar. Ze zijn er net groter geworden dan de SPD. En ook in Berlijn doen ze trouwens niet slecht. Halen ze 16%, maar dat is toch ook wel forse winst. In Berlijn is dan weer een andere radicale partij de grootste geworden, namelijk Die Linke, de radicaal linkse partij. Zij verdubbelen en zouden met rond de 25% in Berlijn daar de grootste worden. Maar dus opnieuw forse, hele forse winst voor de AfD bij de deelstaatverkiezingen.
0: Voor de rest was het ook uitkijken naar het resultaat van de CDU, de partij van kanselier Merz. De Christen-Democraten verloren 2 weken geleden nog zwaar bij de andere deelstaatverkiezingen. Hoe doen ze het vandaag, Jeroen?
4: Opnieuw bar slecht. In Mecklenburg-Vorpommern halen ze net de kiesdrempel. Volgens de laatste prognoses 5,5%. En dat is een verlies van bijna 8%. Dus daar doen ze het echt niet goed. In Berlijn waren ze de vorige keer de grootste. Daar zakken ze terug tot zo'n 20%. Blijven ze wel de tweede partij. Dus daar valt het mee. Maar het betekent wel dat de CDU dus 3 deelstaatverkiezingen op rij zwaar verlies leidt. Op dit moment zitten in de CDU-centrale zowat alle toppers van de partij samen met kanselier Merz om zich te beraden hoe het nu verder moet met die partij na die deelstaatverkiezingen. En misschien komt daar de komende uren of komende dagen wel nieuws uit. Dat wordt afwachten.
0: Dankjewel, Jeroen. Op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft de Zwitserse topfavoriete Marlene Reusser de tijdrit bij de vrouwen gewonnen. Een verslag van Christophe van de Goor.
5: Op haar 35e verjaardag heeft de Zwitserse topfavoriete haar wereldtitel dus verlengd. In de 40 kilometer lange tijdrit had Marlene Reusser wel een taaie klant aan de Britse Zoe Bakstedt. De nog maar 21-jarige dochter van Marcus Bakstedt, ooit winnaar van Parijs-Roubaix, had lange tijd de beste tussentijden, maar moest uiteindelijk toch duidelijk plooien voor Reusser. Lotte Kopecky was tevreden met een mooie 6e plaats. Belgisch kampioen Lotte Klaas viel net buiten de top 10. En vanavond is het dus uitkijken naar Remco Evenepoel, die voor een 4e keer op een rij de wereldtitel in het tijdrijden bij de mannen kan veroveren.
0: En Lotte Kopecky focust op het WK op de wegrit, maar vond haar tijdrit alvast een geslaagde test.
6: Ik was op zich redelijk voorzichtig gestart, omdat het is een super lange tijd. Dus het is heel moeilijk om te weten wat er nu die laatste 10 kilometer te wachten staat. Maar ondanks dat ik voorzichtig gestart was, had ik wel telkens nog iets boven dat paceplan dat we hadden opgesteld. En was ik ook in staat om dat gewoon vol te houden tot de finish. Dus op zich ben ik daar wel heel tevreden mee.
0: In het voetbal heeft Westerlo Sint-Truiden verslagen met 0-2. Bassett en Sandra scoorden de doelpunten. Westerlo is nu 8e, Sint-Truiden is 11e. Eerder vandaag versloeg Union Antwerp met 0-2. Biondic en De Roeve zorgden voor de Brusselse goals. Duf pakte rood voor Antwerp. Antwerpspeler Rijn van Helden ziet dat zijn ploeg weinig kansen kon creëren.
7: In de laatste zone moeten wij nog gevaarlijker worden. En wij komen tot aan net niet het einde van het veld. En we creëren wat te weinig. En ik denk, tegen Union moet je wat je krijgt moet je pakken. En dat hebben we vandaag niet goed genoeg gedaan.
0: Antwerp staat 13e in de stand. Union komt samen met AA Gent aan de leiding. Vanavond en vannacht droog met brede opklaringen. Morgen na het optrekken van de ochtendnevel overwegend zonnig met wolkenvelden. Temperaturen tot 20 graden in het centrum en 18 aan zee. Dinsdag begint grijs en nevelig. Daarna opklaringen vanaf de kust en opnieuw maxima tot 20 graden. De deelstaatverkiezingen in Duitsland, daarmee begonnen we ons bulletin. Daarbij heeft de extreemrechtse AfD zoals verwacht de meeste stemmen behaald in Mecklenburg-Vorpommern. In Berlijn wint de radicaal linkse partij Die Linke. De Christen-Democraten van bondskanselier Merz zijn zoals verwacht opnieuw zwaar afgestraft. In Mecklenburg-Vorpommern halen ze maar net de kiesdrempel. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Dankjewel. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier vertraging tussen Linkeroever en Deurne. Daar is de afrit afgesloten. Op de E40 van Deurne naar Jabeke. Een kwartier filegolven tussen Mannekesveren en Jabeke. Tot 7 uur vanavond is het hele Brusselse gewest autovrij. Ook de E40 vanuit Gent en Leuven. De A12 en de E411 zijn ter hoogte van de ring rond Brussel afgesloten. U kunt de stad niet in.
9: Radio BNE, The Ratback.
10: Vanessa
9: van Hoven.
8: Goedenavond. 101 jaar geleden werd Mel Torme geboren, bijgenaamd The Velvet Fog. Geen album van de week daarom vanavond, maar drie keer de fluwelen Mel. Welkom.
10: Radio Bene, The Rat Pack.

Sinatra at Six, de vaste opener van de Crooner Club. En dat al meer dan 11 jaar. Voor swing en jazz ben je hier aan het goede adres. En voor blues uitzonderlijk ook. Maar goed, wie blues zegt, zeker in dit land, zegt bluesette.

0: elke keer dat ik iets van Rita Reis draai, komen er spontaan berichten binnen op VRT Max van mensen die zeer blij zijn om haar nog eens te horen. Grote dame, wellicht nog altijd de grootste jazzzangeres die Nederland ooit heeft gehad. Hele mooie versie van Bluesette. En met alle respect voor de blues, op zondagavond verwacht je toch vooral swing en jazz.
1: Bijna iedereen heeft zorgen zat.

0: Elke kat houdt van publiek.
1: Ik ben de poes met de blues.
0: Geen mooier gehoor dan twee katten in koor.
1: In de maneschijn.
0: En als de buurt uit zijn doen naar je gooit met een schoen.

0: naar je gooit met een schoen, heb je samen pijn.
1: In de maanden schijn.
0: Ja, bijna iedereen heeft zorgen zat.
1: Je kunt wat leren van een kat. Een kat heeft niet dat. De beste muzikant zit in een kattenbak.

Isso!

Catherine Russell, zelf een swingcat met een zeer zuivere stamboom. En daarvoor muziek uit de Disneyfilm De Aristokatten. Niemand swingt zoals een echte kat. Dat heeft de mijne dan toch nog niet helemaal begrepen. Volgende maand wordt Nana Mouskouri 92. En dat ga ik vieren door dan 3 liedjes te draaien uit haar jazzalbum The Girl from Greece Sings. Die plaat stamt al uit 1962. Quincy Jones was de producer en Nana was toen een jonge vrouw van een jaar of 27. Zullen we toch al even luisteren hoe ze toen klonk? MUZIEK

Nana Mouskouri, binnenkort dus 92, hier 27. Volgende maand nog meer uit het album waar dit op staat, The Girl from Greece Sings. Verjaardagen zijn altijd een goede reden om een artiest extra in de kijker te zetten. En eigenlijk had ik vorige week 3 keer Meltor mee moeten draaien, want vorige zondag was het exact 1 eeuw en 1 jaar geleden dat ik... Volgende maand nog meer uit het album waar dit op staat, The Girl from Greece Sings. Verjaardagen zijn altijd een goede reden om een artiest extra in de kijker te zetten. En eigenlijk had ik vorige week 3 keer Meltor mee moeten draaien, want vorige zondag was het exact 1 eeuw en 1 jaar geleden dat hij werd geboren. In Chicago, Illinois was dat. Als ik

of drumt. En misschien, en nu moet ik heel voorzichtig zijn, misschien was Mel Tormé wel een nog grotere zanger dan Frank Sinatra. Hij zong alleszins met evenveel gemak, met een bijna ongeziene inleving. En hij begon daar al mee op zijn 4 jaar. Zingen met een orkest bedoel ik. Mel Tormé, The Velvet Fog. Hij schittert 3 keer van.

Mel Torme, Something's Gotta Give. Wat zoveel betekent als je zult toch iets moeten opgeven, iets moeten laten vallen. Och, zolang het toch maar niet dit soort muziekjes is. De jaren 50 waren top. Dadelijk The Ramblers in 1951. Eerst één kort verkeersoverzicht. Op de Antwerpse ring richting Nederland gaat het 10 minuten trager tussen Linkeroever en Deurne. Daar is de afrit afgesloten. Op de E40 van Deurne naar Jabeke een kwartier filegolven tussen Manneke-Sferen en Jabeke. En tot 7 uur is het hele Brusselse gewest autovrij. Ook de E40 vanuit Gent en Leuven, de A12 en de E411 zijn ter hoogte van de ring rond Brussel afgesloten. Je kunt de stad niet in.

leuk zijn om te zien. Charmant en waar je toch nog mee kan praten. Ze voelen zich bijzonder interessant en bovendien, ze lopen stuk voor stuk graag in de gaten. Ze dragen vreemde jumpers en hun haar is angstig kort. Je ziet ze soms met nagels waar je kleuren blind van wordt. Geef mij maar een meisje gewoon om te zien. Zo eentje die me af en toe verwend. Wat koop ik voor een blondje met een boot of limousine?

die alleen maar swingen kan en daarbij nog maar net tot 10 kan tellen. Het loopt met roze sokken en het noemt zich dan nog man. Zo'n type zou ik rustig laten bellen. Maar stond er eens een leuke vlotte

Chris Delano, Texaanse die al haar hele leven in Brazilië woont en werkt. Eergisteren werd ze 57 en ik zou haar wat vaker moeten draaien in de Rat Pack, bedacht ik net. I can give you anything but my love. Zalige bossa nova versie van een hit van de Stylistics. Na The Ramblers, geef mij maar een meisje. Ah wel ja, het meisje Nona, is dat goed? Jonge, felle, gulzige Nederlandse. En dit blijft een wereldsingel, vind ik. This is All I'll Be.

Ah, een twintiger uit Nederland, die doet denken aan Adele en die met This Is All I'll Be bewijst dat zij ook geschikt zou zijn voor de soundtrack van James Bond, vind ik. Maar zullen we toch maar naar Parijs gaan? Ze voorspellen mooi weer hè, de komende week. Parijs in de herfst lijkt mij super romantisch. Zaz en Thomas Dutronc bevestigen dat.

Pieter Tschinkelt houdt van Parijs. En toch laat hij de Franse hoofdstad links liggen op zijn mini-tournee door Europa. Hij komt wel naar Courbevoie op 13 oktober. En nog naar Milaan op 1 november. Maar dat is helaas net iets te ver weg voor ons. Willen we Dana Winner zien en horen, dan kunnen wij daarvoor in december naar een aantal kerken of concertzalen. Dana houdt van kerstmis en daar zingt ze dan ook met veel liefde over. Maar wij weten dat ze ook niet vies is van de zomer.

Onze eigen Dana Winner met een toffe jazzy cover van een mooi liedje van Connie van den Bos, 10 zomers lang. Carla Verberg laat weten via VRT Max dat ze luidkeels en vrolijk heeft meegezongen bij haar thuis in Hulste. 101 zomers geleden werd Mel Tormé geboren. Half september 1925. En daarom mag hij vanavond 3 keer zingen. Enfin, daarom, maar vooral omdat er sindsdien maar weinig zangers van zijn kaliber zijn gepasseerd. Een gentleman crooner. Daar word ik dan weer altijd zo happy van.

0: Ik moet Yannick Bovy nog eens bedanken. Het is dankzij hem dat ik deze swingversie heb leren kennen van een hit van The Turtles, Happy Together, in de massive big band mix van Ian McKenzie en Club de Beluga, zo is het. Happy Together richting 8 uur met straks nog Sammy Davis Jr., Aaron, Judith Owen, Seal. Heel veel fantastische stemmen. Blijf bij Radio BNE.
1: Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In de Duitse deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommern en Berlijn zijn uiterst links en uiterst rechts de grote winnaars. De christendemocraten van bondskanselier Merz krijgen klappen. Vanuit Duitsland, Jim Baldoek.
1: Deze exit polls laten een succes zien voor de partijen op de flanken. In Mecklenburg-Voorpommern wint de rechtsradicale AfD flink. En in Berlijn is het de zeer linkse partij Die Linke die als grootste uit de bus komt. En de grootste verliezer, dat is de CDU van bondskanselier Merz. Zijn partij moet zelfs vrezen in Mecklenburg-Voorpommern überhaupt niet de kiesdrempel te halen. En dat is het slechtste resultaat ooit voor de partij. En het was voor kort zelfs nog ondenkbaar dat zo'n grote volkspartij zo'n slecht resultaat zou boeken. Daarom neemt de druk op bondskanselier Merz toe om af te treden. Maar hij toonde zich juist strijdbaar door al zeer snel na de exit poll met reactie te komen. Daarin zegt hij dat hervormingen nodig zijn en dat hij de hervormingen wil voortzetten. Nu is de vraag of de partij hem daarin ook zal steunen.
0: In Avelgem in West-Vlaanderen is vanmiddag een meisje zwaar gewond geraakt nadat een auto in het publiek was gereden tijdens een rondrit met exclusieve wagens. 5 anderen raakten licht gewond. De bestuurder die het ongeval had veroorzaakt had niets met het evenement te maken, zegt burgemeester Lut de Sein.
2: Een externe autochauffeur vanuit Frankrijk, een jonge mens van 17 jaar, heeft hier de controle over zijn stuur verloren en is ingereden op een paar mensen. Er waren 5 lichtgewonden en 1 zwaar gewonde, maar iedereen is naar het ziekenhuis en voorlopig wordt de weg terug vrijgegeven.
0: Ook in Brussel raakte vanmiddag een kind zwaar gewond bij een verkeersongeval op Autoloze Zondag. Het kind werd in het centrum aangereden door een taxi. De bestuurder van de taxi was niet onder invloed. In het voetbal ontvangt Club Brugge op dit ogenblik Racing Genk. Bert Sterks, wat is er al gebeurd na een half uur spelen?
3: Het is 1-0 voor Club Brugge, verdiende voorsprong, want Club is de betere ploeg en kan meer druk ontwikkelen. Al waren de eerste doelpogingen wel van Racing Genk. ADDG Sternberg kon doelman Sommer aan het werk zetten, maar Club nam het vrij snel over met Van Aken die net nastrapte. En op het kwartier de 1-0 van Carlos Forbes die fraai binnentrapte in de korte hoek. En zo doelman Brugmans van Genk kon kloppen. En daarna nog wat doelpogingen van de thuisploeg met onder meer Virgilie die doelman Brugmans bestoken. Dus best moeilijke start voor Racing Genk in dat eerste half. De 1-0 voor Club Brugge is verdiend.
0: Dankjewel Bert. Eerder vandaag heeft Westerlo gewonnen van Sint-Truiden. Het werd 0-2. Voor Westerlo is het de 3e overwinning op rij. Vanmiddag eindigde Antwerpen tegen Union op 0-2. Antwerpen pakte in de tweede helft een rode kaart. Door de overwinning blijft Union aan de leiding in het klassement. Antwerpen staat 13e. En op het WK wielrennen in Montreal is zo pas ook de tijdrit bij de mannen begonnen. Remco Evenepoel is de topfavoriet. Hij kan voor de 4e keer op rij wereldkampioen worden. En dat zou een record zijn. Evenepoel begint om 8:30 aan zijn tijdrit. Eerder rijden voor ons land ook Rune Herregot en Alex Seegaard. Eerder vandaag werd de Zwitserse Marleen Reusser opnieuw wereldkampioen tijdrijden bij de vrouwen. Lotte Kopecky eindigde als 6e. Vanavond en vannacht droog met brede opklaringen. Morgen na de ochtendnevel overwegend zonnig met wolkenvelden. Temperaturen tot 20 graden in het centrum en 18 aan zee. Dinsdag begint grijs en nevelig. Daarna opklaringen vanaf de kust en opnieuw 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Dankjewel. Op de Antwerpse ring richting Nederland blijft in Deurne de afrit afgesloten tot morgenochtend. Op de E40 van Veurne naar Brussel 10 minuten filegolven tussen Nieuwpoort en Jabeke, ook tussen Brugge en Aalter en vanaf Ternat. En naar Brussel op de E411 vanaf Jezusijk 10 minuten extra.
5: Radio Bene, The Ratback.
6: Vanessa van Hoven.

Na het nieuws van 6 hadden we Frank Sinatra. Dit was ook een Frank. Frank Stallone, de zingende broer van Sylvester. Hele goede zanger, maar hij heeft altijd in de schaduw van zijn gespierde broer gestaan. En dat is echt de zonde, hè, geef toe. Van jazz zingen word je zielsgelukkig, maar je wordt er niet rijk mee. En je wordt er ook zelden wereldberoemd door. Tony Hadley bijvoorbeeld kent iedereen als de zanger van Spandau Ballet. Maar de fans van die groep weten misschien niet eens dat Hadley ook een echte jazzcat is.

There is no greater love in all the world, it's true. No greater love than what I feel for you. Honingzoet. En dan die stem van Sammy Davis Jr. Ja, warmer wordt het niet op zondagavond. Je hebt natuurlijk altijd mensen die warm en koud tegelijk blazen. Fijn gezelschap zijn die mensen niet. Katy Perry schreef daar in 2008 een tof liedje over. En Lisa Lovebrand maakte daar 3 jaar later een hele toffe swingversie van.

De prachtige, maar licht gefrustreerde Lisa Lovebrand. Nu ben je heet, dan ben je weer koud. Je bent ja en dan nee, je doet mee en dan niet. Je hebt ongelijk wanneer het toch allemaal echt waar is. Het is zwart, het is wit, we maken ruzie en maken het uit. We kussen en we leggen het bij. Hot en cold. Blijven vooral ver weg van dat soort mensen. Anderzijds mag je natuurlijk meer dan één emotie voelen. Niemand lacht altijd. Tenzij je de Mona Lisa bent.

Wat een lied is dat toch. En zo mooi gezongen door Seal. Man die mij echt altijd aan Nat King Cole doet denken. En dat is een groot compliment. Even groot als iemand toefluisteren. You're the Nile, you're the Tower of Pisa. You're the smile on the Mona Lisa. Wie verzint zo'n tekst? Cole Porter, uiteraard. Die hele song is trouwens een parel. Of om het met zijn eigen woorden te zeggen, the top.

Fresh Hot Biscuits en de country swing van Joshua Hadley. De enige die hier in de Crooner Club welkom is in een geblokt hemd en met cowboyhoed. En daarvoor Patricia Barber op een album met allemaal liedjes van Cole Porter. Dit was wel een licht gewijzigde en gemoderniseerde versie van You're the Top. Al 2 jaar lang probeer ik je warm te maken voor de muziek en de stem van Aaron. En hij blijft met gemak de jongste artiest op de playlist. Nog altijd maar 21. Charme bij de vleet. Talent dat het geen naam mag hebben. En misschien wel een soort reïncarnatie van die grote Cole Porter. Aaron schrijft met gemak 2 of 3 liedjes per week. En die zijn allemaal even clever als hartveroverend. Some things are clear and some are not. This one.

Mooi toch. Waar een magere lieve jongen van 21 van droomt. Alive with you. Het is ondertussen 7:55 geworden. Op de E40 van Veurne naar Brussel. 10 minuten filewolven tussen Middelkerken en Jabeke. Ook tussen Bruggen en Aalter en een kwartier vanaf Ternat. Naar Brussel op de E411. 20 minuten extra vanaf Overijssen. En op de Antwerpse ring richting Nederland blijft in Deurne de afrit afgesloten tot morgenochtend.

like you. Judith Owen op haar jongste album Suit Yourself. Love is kind of crazy with a spooky little boy like you. Freddy zou ervan maken. Love is kind of crazy with a spooky kind of rock chick like you. Ze hebben gisteren heel uitbundig de verjaardag van Claudine gevierd. Claudine proficiat. En nu zijn ze toe aan een heel kalme zondagavond. En de muziek van de Rat Pack is daarvoor het beste medicijn, sturen ze. Vier toch nog maar swingend verder, hè, lieve muziekvrienden.

Mary Black, cultureel erfgoed in Ierland. Good morning, heartache. En daarvoor liet Marva zich begeleiden door het radiodansorkest voor Patrick, Boris en ik. Voeg daar maar meteen nog Mel aan toe, want Mel Tormé mag nu voor de derde keer zingen vanavond. Melvin Howard Tormé, geboren in september 1925. Eigenlijk had ik met hem ook al 11 jaar op rij dit programma kunnen openen. Die eer is nog altijd voor Frank Sinatra, maar die twee zijn eigenlijk vergelijkbaar. Gouden stemmen, zingende acteurs ook allebei. Maar Tormé drumde ook, hij componeerde zelf, arrangeerde en hij schreef ook een aantal boeken die allemaal met muziek te maken hebben. Een waardige artiest van de week sowieso. MUZIEK.

Mel Tormé, let's call the whole thing off. Nee, laten we de deur net wagenwijd openzetten voor Liana Flores. Een 27-jarige Engel met een gitaar en met Brits-Braziliaanse roots. Ze schrijft haar eigen liedjes. Een kruisbestuiving van folk, bossa nova, jazz en wat ze sunshine pop noemen. En gisterenavond bracht ze die liedjes in de Botaniek in Brussel. In de Groene Club op Radio BNN krijg je vanavond haar hele mooie nieuwe single Silver Shoes.

met Happy Feet, Naliana Flores en Silver Shoes. Hebben je voeten je vandaag een mooie wandeling bezorgd? Het was sowieso een hoogdag voor veel wandelclubs. Autoloze zondag hier in en rond Brussel. Dus ik heb hier heel veel wandelaars, fietsers, steppers rond de VRT gezien. Veel mensen met jonge kinderen op rolschaatsen ook. Dus sowieso op Happy Feet het weekend uit. Dank voor het luisteren en tot morgenmiddag.

0: 8 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In de Duitse deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern wordt de extreemrechtse AfD de grootste partij. Met 38% laat ze de sociaal-democratische SPD net achter zich. De christendemocratische CDU vliegt er met de kiesdrempel. In Berlijn is de uiterst linkse Die Linke dan weer de grote winnaar. Daar houden CDU en Die Groenen wel stand en wordt AfD de vierde partij. Bondskanselier Merz noemde de uitslag van CDU in Mecklenburg-Vorpommern een ramp. Maar Merz houdt vast aan zijn post, zegt Gim Balduk.
1: Hij toonde zich juist strijdbaar door al zeer snel na de exitpoll met reactie te komen. Daarin zegt hij dat hervormingen nodig zijn en dat juist met alle autoritaire tendensen in de wereld het belangrijk is dat Duitsland stabiel blijft en dat hij de hervormingen die hij wil doorzetten wil voortzetten en dus niet wil opgeven.
2: Ik übernehme diese Verantwortung, denn ich möchte unser Land voranbringen. Deutschland ist reformfähig.
1: En daarmee laat hij ook aan de partij zien dat hij niet wil opstappen, ondanks de geruchten die er rondgaan in de partij. Nu is de vraag of de partij hem daarin ook zal steunen.
0: De plantjesverkoop van Kom op tegen kanker heeft een recordbedrag van ruim 3,3 miljoen euro opgebracht. Er werden 330.000 azalia-plantjes verkocht. Kom op tegen kanker zal het geld investeren in preventie, kankeronderzoek en zorg voor mensen met en na kanker. Sport. In het voetbal ontvangt Club Brugge op dit ogenblik Racing Genk. Bert Sterks, benaderen het slotkwartier van die wedstrijd. Wat is de tussenstand?
3: De tussenstand is 3-0. Club Brugge is op weg naar een vrij makkelijke overwinning. In de eerste helft was Club al baas en was Forbes de enige man die kon scoren. Knap met links in de korte hoek. Vlak voor de pauze kreeg Racing Genk zijn enige echt grote kans. Ehrenberg trapte die binnen het bereik van doelman Sommer. En in de tweede helft heeft Club dan vrij makkelijk afstand genomen. Met twee kopbaldoelpunten van centrale verdedigers. Lee en Mechelen kopten allebei voorbij Luca Brugmans. En zo dus met nog een kwartier te voetballen. De ruime voorsprong 3-0 voor Club tegen Genk.
0: Dankjewel Bert. En nog in het voetbal spelen KV Kortrijk en SK Beveren op dit ogenblik tegen elkaar. Bij het einde van de eerste helft staat het nog 0-0. Beveren viel al na een half uur met 10 na een rode kaart voor doelman Schenk. En over minder dan een half uur begint Remco Evenepoel aan zijn tijdrit op het WK wielrennen in Montreal, Canada. Hij kan voor de vierde keer op rij wereldkampioen worden. Ondertussen is met Rune Hergots de eerste Belg onderweg. Christophe van der Goor, wie heeft de snelste tijd tot nu toe?
4: Wel, bij dat eerste tussenpunt is het niemand minder dan Casper Asgreen. De Deen die ooit de Ronde van Vlaanderen won. Grote naam dus voorlopig. Maar de echt grote namen Filippo Ganna en Remco Evenepoel natuurlijk, die moeten straks nog komen. Bij dat eerste tussenpunt hebben we al een tijd van een andere landgenoot, Rune Hergots. Hij is nu al uit die top 10 getuimeld. Over een klein kwartier is het de beurt aan Alex Zegaard. En inderdaad om 8:30 Remco Evenepoel.
0: Dat is voor het volgende bulletin. Dankjewel, Christophe. Vanavond en vannacht droog met brede opklaringen. Morgen na de ochtendnevel zonnig met wolkenvelden. Temperaturen tot 20 graden. Dinsdag begint grijs, daarna opklaringen en opnieuw 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, ra!

0: uur. Een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valfekes. In Duitsland wordt de extreemrechtse partij AfD de grootste in Mecklenburg-Voorpommeren. Daar waren vandaag deelstaatverkiezingen. De AfD haalt bijna 38%. Dat is een verdubbeling van het aantal stemmen in vergelijking met de vorige verkiezingen. Twee weken geleden werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. Opvallend is het slechte resultaat van de christendemocratische CDU van kanselier Merz. De partij haalt maar 5,2% en flirt dus met de kiesdrempel. Er waren ook deelstaatverkiezingen in de hoofdstad Berlijn, die het statuut van stadstaat heeft. Hier wint voorlopig de radicaal linkse partij Die Linke. De partij haalt goed 25% van de stemmen. De CDU verliest ook hier fors, maar is toch nog de tweede partij. In Rusland heeft de partij van president Poetin, zoals verwacht, de parlementsverkiezingen gewonnen. Dat blijkt uit een exit poll. De partij van Poetin, Verenigd Rusland, haalt goed 49% van de stemmen. Dat is ongeveer evenveel als bij de vorige verkiezingen 5 jaar geleden. In Rusland mogen alleen maar partijen aan de verkiezingen deelnemen die geen bedreiging vormen voor Poetin. Op het WK wielrennen in Montreal in Canada is Remco Evenepoel zijn tijdrit aan het rijden. Hij kan er voor de 4e keer op rij wereldkampioen worden. Christophe van der Goor, hoe doet hij het?
1: Wel, zeer goed, want we zitten bij het tweede tussenpunt. Dat is halfweg dit wereldkampioenschap en daar is hij de tegenstand aan het wegblazen. Heeft halfweg wedstrijd na ongeveer 25 minuten al 34 seconden voorsprong op de nummer 2, de Zweed Jacob Söderqvist. Die was vorig jaar wereldkampioen bij de belofte. Bij de jonge renners Paul Sexas daar derde en Filippo Ganna zijn grote uitdager vierde. Aan de aankomst staat de beste tijd op naam van die jonge Fransman die volgende week nog maar 20 jaar wordt, Paul Sexas. Maar Remco Evenepoel is goed op weg om dat unieke lijstje te vervolledigen voor een 4e keer op een rij wereldkampioen in deze discipline te worden.
0: Dankjewel, Christophe. En in het voetbal heeft landskampioen Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Het verslag is van Bert Sterks.
2: Racing Genk was een maatje te klein voor Club Brugge. De Limburgers begonnen wel dapper met enkele doelpogingen, maar Club nam al snel over met de 1-0 van Forbes op het kwartier. Er volgde nog dreiging van de thuisploeg, maar op slag van rust moest doelman Sommers een ploeg knap recht houden op een mooi uitgespeelde kans voor Ehrenbjerg. Na de rust maakten de Brugse verdedigers het snel af. Eerst Lee met een overhoekse kopbal, daarna Mechelen die alle ruimte kreeg van de Genkse defensie. 3-0, comfortabel. Club wint dus net zoals de andere ploegen bovenin. Genk staat al 10 punten achter leiders Gent en Union.
0: En de wedstrijd tussen KV Kortrijk en SK Beveren zit in de slotfase. Het staat er 1-0 voor Kortrijk. SK Beveren viel al na een half uur met 10 na een rode kaart voor doelman Schenk. Vannacht droog met brede opklaringen. Morgen na de ochtendnevel zonnig met wolkenvelden. Temperaturen tot 20 graden in het centrum en 18 aan zee. Dinsdag begint grijs, daarna opklaringen en opnieuw tot 20 graden. Meer op sportza.be of VRT Nieuws.

0: Goedenavond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Remco Evenepoel is voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. Nog geen enkele renner heeft hem dat voorgedaan. Hij reed op het WK in Montreal in Canada bijna een minuut sneller dan de Italiaan Ganna. Het verslag is van Christophe van de Goor.
1: Niets of niemand kon Remco Evenepoel tegenhouden op weg naar een unieke vierde wereldtitel tijdrijden. Daarmee doet hij even goed als de Duitser Tony Martin en de Zwitser Fabian Cancellara. Maar Evenepoel is de eerste die vier keer op een rij kan winnen. Van start tot finish aan de leiding. Zo simpel was het voor Evenepoel, die bijna een minuut sneller reed over de 40 kilometer dan zijn eerste concurrenten. Filippo Ganna, matig gestart, greep alsnog het zilver. De jonge Fransman Paul Sexas eindigde knap als derde. Alex Seegaard viel net buiten de top 10. Rune Herregots werd 34ste.
0: In Rusland heeft de partij van president Poetin, zoals verwacht, de parlementsverkiezingen gewonnen. Dat blijkt uit een exit poll. De partij van Poetin, Verenigd Rusland, haalt goed 49% van de stemmen. Dat is ongeveer evenveel als bij de vorige verkiezingen 5 jaar geleden. In Rusland mogen alleen maar partijen aan de verkiezingen deelnemen die geen bedreiging vormen voor Poetin. Charles Spencer, de broer van prinses Diana, heeft in een lang interview met BBC uitgehaald naar de Britse media. Lia van Beckhoven volgde het gesprek.
2: Nou, wat hij vandaag nog te zeggen had, was dat de manier waarop de pers Harry en Meghan behandelen, dat hem dat heel sterk doet denken aan hoe de pers destijds achter zijn zus, achter Diana, aan zat. En dat, zegt hij, vindt hij opmerkelijk. En hij heeft het over een kankergezwel. Daarmee vergelijkt hij dan met name de Britse media. Iedereen die daarmee te maken heeft, met dat ophitserige, het moet vreselijk zijn om daarmee te leven. Wat hij nu gezegd heeft, Charles Spencer, dat is maar 1 of 2 bepaalde onderwerpen uit dat boek. Pas als het dinsdag gepubliceerd gaat worden, denk ik dat je nog veel en veel meer reacties erop gaat krijgen.
0: In Avelgem in West-Vlaanderen is vanmiddag een meisje zwaar gewond geraakt nadat een auto in het publiek was gereden tijdens een rondrit met exclusieve wagens. 5 anderen raakten licht gewond. De bestuurder die het ongeval veroorzaakte had niets met het evenement te maken, zegt burgemeester Lut de Seyn.
3: Een externe autochauffeur vanuit Frankrijk, een jonge mens van 17 jaar, heeft hier de controle over zijn stuur verloren en is ingereden op een paar mensen. Er waren 5 lichtgewonden en 1 zwaar gewonde, maar iedereen is naar het ziekenhuis en voorlopig wordt de weg terug vrijgegeven.
0: Ook in Brussel raakte een kind zwaar gewond bij een verkeersongeval op autoloze zondag. Het kind werd in het centrum aangereden door een taxi. De bestuurder was niet onder invloed. In het voetbal heeft landskampioen Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Forbes opende de score na een kwartier. Centrale verdedigers Lee en Mechelen scoorden na de rust de andere doelpunten. Club Brugge gaat de Interland Break in met 18 op 21. Brendan Mechelen ziet dat zijn ploeg de vorm te pakken heeft.
4: Het was een hele goede wedstrijd van ons. We hebben gewerkt aan de details die iets beter konden de voorbije weken. Maar we zijn aan het groeien en vandaag kwam het er redelijk goed uit. Er zijn nog dingen die beter kunnen, maar het is hoopgevend en het doet ook deugd dat alles opgepikt wordt.
0: In de stand staat Club Brugge op een punt van leiders Union en Gent. Racing Genk staat 10e. In de laatste wedstrijd van de speeldag heeft KV Kortrijk voor het eerst dit seizoen gewonnen. Het versloeg in eigen huis SK Beveren met 1-0. Beveren viel al na een half uur met 10 naar rood voor doelman Schenk. Het weer, vannacht droog met brede opklaringen, plaatselijk mist en temperaturen rond 11 graden. Morgen veel zon met hoge wolkenvelden en tot 20 graden. Dinsdag eerst grijs, later zon. Meer op sportza.be of vrtnieuws.be.

0: Het is 11 uur, VRT Nieuws met Jo Valfekes. Remco Evenepoel is voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. Nog geen enkele renner deed hem dat voor. Vanuit Montreal in Canada, Christophe van de Goor.
1: Niets of niemand kon Remco Evenepoel tegenhouden op weg naar een unieke vierde wereldtitel tijdrijden. Daarmee doet hij even goed als de Duitser Tony Martin en de Zwitser Fabian Cancellara. Maar Evenepoel is de eerste die vier keer op een rij kan winnen. Van start tot finish aan de leiding. Zo simpel was het voor Evenepoel, die bijna een minuut sneller reed over de 40 kilometer dan zijn eerste concurrenten. Filippo Ganna, matig gestart, greep alsnog het zilver. De jonge Fransman Paul Sexas eindigde knap als derde. Alex Seegaard viel net buiten de top 10. Rune Hergots werd 34ste.
0: Remco Evenepoel zelf vond dat hij zijn beste tijdrit ooit reed.
2: Het is altijd moeilijk om echt te zeggen, het is mijn beste tijdrit ooit. Want uiteindelijk heb ik qua nummers heb ik waarschijnlijk al hoger gezeten. Maar het was toch een lange tijdrit met heel veel tempowisselingen ook door al die bochten. Maar ik denk wel dat het puur globaal gezien, technisch en uithoudingsgewijs wel een van mijn beste was.
0: Gewezen partijvoorzitter Egbert Lagaert verlaat zijn partij anders en zal voortaan als onafhankelijk parlementslid zetelen in het Vlaams parlement. Dat laat hij weten in een bericht op sociale media. Lagaert was 3 jaar partijvoorzitter van de toenmalige Open VLD, tot hij in 2023 door tegenvallende peilingen ontslag nam. Tom Ongena volgde hem toen op. Met de nieuwe partijvoorzitter van de Liberalen, Frederik de Gucht, was de relatie al langer gespannen. Lagaert was fractieleider van Anders in het Vlaams parlement, maar begin deze maand ontnam de Gucht hem die functie. In zijn bericht schrijft Lagaert dat de gebeurtenissen van de afgelopen weken de druppel waren die de emmer deed overlopen. Egbert Lagaert is naast Vlaams parlementslid ook nog burgemeester van Merelbeke Melle. In Soedan, in Afrika, zijn zeker 10 mijnwerkers om het leven gekomen bij de instorting van een goudmijn. Het is het tweede gelijkaardige incident op enkele dagen tijd in Soedan. In een andere mijn vielen 82 doden. De goudmijnen in Soedan zijn mede inzet van de strijd tussen het regeringsleger en rebellen. Beide partijen proberen te profiteren van de miljarden dollars die de goudhandel oplevert. In het voetbal heeft landskampioen Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Club nadert zo tot op 1 punt van leiders Union en Gent. Genk heeft nu al 9 punten minder dan Club Brugge. Brian Heijnen van Genk is teleurgesteld.
3: Uiteraard met ons goocheling. Ik denk dat we met vlaag hebben laten zien dat we zeker mee voetbalden en ook gewoon grote kansen creëerden. En, het verschil was vandaag dat de bal bij hun erin ging en bij ons niet.
0: In de laatste wedstrijd van de speeldag won KV Kortrijk met 1-0 van SK Beveren. Voor Kortrijk is het de eerste overwinning van het seizoen. Vannacht te droog met brede opklaringen, plaatselijk mist en temperaturen rond 11 graden. Morgen veel zon met hoge wolkenvelden en tot 20 graden. Dinsdag eerst grijs, later nog zon. Meer op sporta.be en vrtnieuws.be.

te lang. Die met de zevende hemel tonen kan. Die zijn hele lichaam aan me wijdt. Die zijn sokken niet aanhoudt als hij met me vrijt. Het maakt niet uit of een man wel sterk is. En of zo'n auto van een heel duur merk is.

0: Middernacht, VRT Nieuws met Jo Valfekes. Gewezen partijvoorzitter Egbert Lagaert verlaat zijn partij anders en zal voortaan als onafhankelijk parlementslid zetelen in het Vlaams parlement. Dat laat hij weten in een bericht op sociale media. Lagaert was 3 jaar partijvoorzitter van de toenmalige Open VLD, tot hij in 2023 door tegenvallende peilingen ontslag nam. Met de huidige partijvoorzitter van de Liberalen, Frederik de Gucht, was de relatie al langer gespannen. Lagaert was fractieleider van Anders in het Vlaams parlement, maar begin deze maand ontnam de Gucht hem die functie. Lagaert schrijft nu dat de gebeurtenissen van de afgelopen weken de druppel waren die de emmer deed overlopen. Egbert Lagaert is naast Vlaams parlementslid ook burgemeester van Merelbeke-Melle. In Duitsland heeft de CDU van bondskanselier Merz opnieuw zwaar verloren bij deelstaatverkiezingen. Deze keer in Mecklenburg-Voorpommeren en in de hoofdstad Berlijn. In Mecklenburg-Voorpommeren zou de CDU de kiesdrempel niet halen. Het radicaal-rechtse AfD wordt er veruit de grootste partij. In Berlijn is het resultaat voor CDU minder dramatisch. Daar is de radicaal-linkse partij Die Linke de grootste. Friedrich Merz heeft laten weten dat hij zich verantwoordelijk voelt voor het slechte resultaat, maar hij zet geen stap opzij. Duitsland is klaar voor hervormingen, zegt hij.
1: Ich übernehme diese Verantwortung, denn ich möchte unser Land voranbringen. Deutschland ist reformfähig.
0: Charles Spencer, de broer van prinses Diana, heeft in een interview met BBC scherpe kritiek gegeven op koning Charles en de Britse pers. Dinsdag verschijnt een boek van Charles Spencer over zijn zus. Lia van Beckhoven volgde het gesprek.
2: Wat hij vandaag zei, Charles Spencer, de broer van Diana, in een interview met de BBC, een lang interview. Hij herhaalde wat hij eerder had gezegd in het boek, hè, dat prins Charles, toen hij verteld werd van de dood van Diana, dat hij klonk als een loterijwinnaar, dat hij opgewonden en verrukt klonk. Hij herhaalde ook dat Diana dus meerdere malen geprobeerd zou hebben om zelfmoord te plegen. En hij zei, de manier waarop de Britse pers Harry en Meghan behandeld, dat hem heel sterk doet denken aan hoe ze achter Diana, achter zijn zus, aanzaten.
0: Remco Evenepoel is voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. Nog geen enkele renner deed hem dat voor. Vanuit Montreal in Canada, Christophe van de Goor.
3: Niets of niemand kon Remco Evenepoel tegenhouden op weg naar een unieke 4e wereldtitel tijdrijden. Daarmee doet hij even goed als de Duitser Tony Martin en de Zwitser Fabian Cancellara. Maar Evenepoel is de eerste die 4 keer op een rij kan winnen. Van start tot finish aan de leiding. Zo simpel was het voor Evenepoel, die bijna een minuut sneller reed over de 40 kilometer dan zijn eerste concurrenten. Filippo Ganna, matig gestart, greep alsnog het zilver. De jonge Fransman Paul Sexas eindigde knap als derde. Alex Segaert viel net buiten de top 10. Rune Herregots werd 34ste.
0: En Evenepoel zelf vond dat hij wellicht zijn beste tijdrit ooit reed.
4: Ik denk het wel. Ja, het is altijd moeilijk om echt te zeggen het is mijn beste tijdrit ooit. Want uiteindelijk heb ik qua nummers heb ik waarschijnlijk al hoger gezeten. Maar het was toch een lange tijdrit met heel veel tempowisselingen ook door al die bochten. Maar ik denk wel dat het puur globaal gezien, technisch en uithoudingsgewijs wel een van mijn beste was.
0: In het voetbal heeft Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Forbes scoorde na een kwartier. Verdedigers Lee en Mechelen kopten na de rust de bal binnen. Brendan Mechelen ziet dat zijn ploeg de vorm te pakken heeft.
5: Het was een hele goede wedstrijd van ons. We hebben gewerkt aan de details die iets beter konden de voorbije weken. Maar we zijn aan het groeien en vandaag kwam het er redelijk goed uit. Er zijn nog dingen die beter kunnen, maar het is hoopgevend. En het doet ook deugd dat alles opgepikt wordt.
0: In de stand staat Club Brugge op een punt van leiders Union en Gent. Racing Genk staat 10e. In de laatste wedstrijd van de speeldag won KV Kortrijk met 1-0 van SK Beveren. Vannacht droog met brede opklaringen, plaatselijk mist en temperaturen rond 11 graden. Morgen veel zon met hoge wolkenvelden en tot 20 graden. Dinsdag eerst grijs, later zon. De dag zit erop. De komende uren houdt Job en Martijn voor u de wereld in de gaten. Ik wens u nog een zachte nacht. En meer nieuws vindt u altijd op sportza.be of vrtnieuws.be.

0: Het is 1 uur, goedenacht, WRT Nieuws met Joppe Mateijn. In Groot-Brittannië heeft Charles Spencer, de broer van prinses Diana, in een interview met de BBC scherpe kritiek gegeven op koning Charles en de Britse pers. Dinsdag verschijnt een boek van Charles Spencer over zijn zus. Lia van Beckhoven volgde het gesprek.
1: Wat hij vandaag zei, Charles Spencer, de broer van Diana, in een interview met de BBC, een lang interview. Hij herhaalde wat hij eerder had gezegd in het boek, hè, dat prins Charles, toen hij verteld werd van de dood van Diana, dat hij klonk als een loterijwinnaar, dat hij opgewonden en verrukt klonk. Hij herhaalde ook dat Diana dus meerdere malen geprobeerd zou hebben om zelfmoord te plegen. En hij zei, de manier waarop de Britse pers Harry en Meghan behandeld, dat hem heel sterk doet denken aan hoe ze achter Diana, achter zijn zus, aanzaten.
0: In Colombia bedreigt een grote natuurbrand een toeristisch stadje in het centrum van het land. 1 hotel werd al geëvacueerd. De brand heeft al een gebied van enkele honderden hectare verwoest, maar is nog niet onder controle. Er zijn zo'n 250 brandweerlieden ingezet en ook enkele helikopters van het leger. Bosbranden komen wel vaker voor in Colombia, maar ze zijn dit jaar intenser door het weerfenomeen El Niño. Op dit moment woeden er in het land in totaal nog 18 natuurbranden. In Duitsland heeft de CDU van bondskanselier Merz opnieuw zwaar verloren bij de deelstaatsverkiezingen. Deze keer in Mecklenburg-Voorpommeren en in de hoofdstad Berlijn. In Mecklenburg-Voorpommeren zou de CDU de kiesdrempel niet halen. Het radicaal-rechtse AfD wordt daar de grootste partij. In Berlijn is het resultaat voor CDU minder dramatisch. Daar is de radicaal-linkse partij Die Linke de grootste. Frederik Merz heeft laten weten dat hij zich verantwoordelijk voelt voor het slechte resultaat, maar hij zet geen stap opzij. Vlaams parlementslid Egbert Lagaert zal voortaan als onafhankelijk parlementslid zetelen in het Vlaams parlement. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt op sociale media. Lagaert zetelde tot nu voor de partij Anders. Hij was tot voor kort ook fractieleider van Anders in het Vlaams parlement. Maar begin deze maand werd hij uit die functie ontslagen door partijvoorzitter Frederik de Gucht. De relatie tussen beiden was ook al lange tijd gespannen. Lagaert is naast parlementslid ook burgemeester van Merelbeke-Melle. En in het wielrennen is Remco Evenepoel voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden op het WK in Canada. Hij was bijna 1 minuut sneller dan de Italiaan Filippo Ganna. Evenepoel is de eerste wielrenner die 4 keer op een rij een WK tijdrijden kan winnen. En hij was dan ook tevreden met zijn tijdrit.
2: Vandaag was het echt de bedoeling om volledig te focussen op de koers en van tussentijd naar tussentijd te gaan. En ja, het was meteen goed. Ik had echt het gevoel dat ik mijn bochten supergoed nam en dat alles echt perfect verliep vandaag. En dat ik van punt tot punt echt aan het uitlopen was, wat dat ook het doel was. Dus ja, het kon niet beter gaan vandaag.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met temperaturen rond 11 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Dit is 2 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. In Duitsland heeft de CDU van bondskanselier Merz bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommern, zo is het, de kiesdrempel niet gehaald. De Christendemocratische Partij leidt een historische nederlaag daar en strandt op 4,9% van de stemmen. Het is de eerste keer dat de partij bij een deelstaatverkiezing niet boven de drempel van 5% komt en dus ook geen zetel heeft in het deelstaatparlement. Bij de verkiezing in Mecklenburg-Voorpommern werd de radicaal rechtse AfD de grootste partij met ruim 38% van de stemmen. Ook in Berlijn waren er deelstaatverkiezingen. Het resultaat voor de CDU was daar minder dramatisch. De radicaal linkse partij, Die Linke, werd er de grootste. Bondskanselier Merz heeft laten weten dat hij zich verantwoordelijk voelt voor het slechte resultaat van zijn partij, maar hij zet geen stap opzij. In Groot-Brittannië heeft Charles Spencer, de broer van prinses Diana, in een interview met de BBC scherpe kritiek gegeven op koning Charles en de Britse pers. Dinsdag verschijnt een boek van Charles Spencer over zijn zus. Correspondent Lia van Beckhoven volgde het gesprek.
1: Wat hij vandaag zei, Charles Spencer, de broer van Diana, in een interview met de BBC...